dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Shh. Luister.
1: Hey, kom op.
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Het is opletten voor hinderen op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang die zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs.
2: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
1: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakore eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Samson 11e. Bij de vrouwen is Jan Njepnjemek, 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Fekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, 35 graden dan. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.

0: Getrakteerd. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
0: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
0: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
12: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
13: Wat? 150 baht?
12: Schat ik, dat is €4.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
12: Sst, hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Good times, great music.
17: Joe.
18: Joe Summer.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Een kraan die lekt.
6: Een tegel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
6: Het is tijd voor iets nieuws.
5: Of

0: Stijlaarts wordt 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy bathroom to you.
1: Good times. Great music. Dit is Joe Summer.

0: Welkom bij Joe op deze wonderbaarlijke woensdag met het ene natuurfenomeen na het andere. We worden echt wel verwend vandaag. Ik heb de Eurythmics voor je. Na het nieuws van 7 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De nieuwe pakjestaks leverde ons land al miljoenen op. Het Champions League avontuur van Union is afgelopen. En een finale in mineur voor Simon Verheerstraeten op het EK Atletiek. De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd en dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim een miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
2: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart op stuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
1: De pakjestaks ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Op de Antwerpse ring richting Gent zijn alle rijstroken weer open. Ter hoogte van Merksem waren er afgelopen nacht 3 afgesloten door een groot gat in het wegdek. En dat moest uiteraard dringend hersteld worden. Intussen kan al het verkeer er weer gewoon door. Voetbal dan. Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
3: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
1: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verheerstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij achtste en laatste werd.
4: Ik ben super content met de finale plaats. Dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen. En echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
1: Verheerstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter dan heeft Daniel Segers zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu voor echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door de geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel dat daar in het huwelijksbootje stapte. Het is zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: 3 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest langs de file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Borgerhout en Antwerpen Centrum, daar moet je nog rekenen op een 20-tal minuten. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge, 8 minuten. En op de Brusselse ring staat er een kortere file op de binnenring tussen Grimbergen en Machelen, 5 minuten.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

0: Als je goed hebt geluisterd, dan heb je de afgelopen minuten Stevie Wonder gehoord. En hier trouwens nog altijd een beetje. Ja, het waren dus niet zijn stembanden, maar wel die mondharmonica in die single van Eurythmics, gespeeld door Stevie Wonder. Dus There Must Be an Angel Playing With My Heart. Ik wens je een hele fijne woensdag. Het is een echte hoogdag voor de liefhebbers van de kosmos. Die zullen hun bed niet te snel zien. Waarschijnlijk het begint vanavond iets over 7 al met die spectaculaire zonsverduistering. Bijna zo straf als die van 1999. En dat herinner ik me toch nog goed. En een paar uur later gaan we dan door die Perseïdestorm. En dat is dan vooral goed voor wie nog een paar wensen zou willen doen. Elke minuut zou je een vallende ster moeten kunnen spotten. Maar het is dus wel in het midden van de nacht, hè, zo rond 3:30. Je moet er iets voor over hebben. En de omstandigheden, dat moet ik toch zeggen, zijn perfect. Er is geen wolkje te vinden. Wie naar het noorden van Spanje is getrokken voor dat fenomeen, heeft misschien wel iets minder geluk. Want daar is de zonsverduistering dan wel volledig. Maar ja, het zou wel eens bewolkt kunnen zijn. Zo lijkt het toch wel. En dan heb je daar weinig aan natuurlijk. We geven vanmorgen weer 4 tickets weg voor dat Rijversfestival. Een spectaculaire prijs ook, want het is van de VIP. 4 personen, word je daar dan zalig verwend. Nu zondag onze Rijvers Rebus is daarvoor. Die krijg je dus ook vandaag. En voor dat gat in de playlist zou ik toch ook wel je medewerking willen krijgen. Dat is al voor zometeen na Gary Rafferty en Baker Street. En Belle Perez met Enamorada.
1: Great music.
2: Dit is Joe.

0: het moment dat hij dit nummer schreef, ging het niet zo geweldig met hem. Ja, bijzonder weinig succes. En hij had ook heel wat rechtszaken aan zijn broek. Hij was uit Steeler's Wheel, uit de groep Steeler's Wheel gestapt. En dat vonden de andere groepsleden niet zo fijn. Dus ze hebben hem toch het een en het ander aangedaan. En om aan de drukte te ontsnappen, logeerde hij wel eens bij een vriend. En die woonde in Baker Street. En dat straatnaambordje heeft uiteindelijk voor groot succes gezorgd. Een enorm succes. Problemen waren meteen opgelost. Dankzij die wereldhit Baker Street van Gary Rafferty.
1: Dit is Joe.
0: De Noordzee verkwalt. Ja, als je al eens een strandwandeling doet, dan is het je misschien wel opgevallen. De voorbije weken lijkt de Noordzee wel één grote kwallensoep. Er duiken steeds meer exotische kwallensoorten op in onze regio. En die grote hoeveelheden aan kwallen, die zorgt voor veel problemen ook in het noorden van Frankrijk. Daar moeten ze nu voor het tweede jaar op rij een kerncentrale stilleggen door die kwallen. Ja, de kerncentrale wordt gekoeld met zeewater dat uit de Noordzee wordt aangezogen. En in dat water zitten nu zoveel kwallen dat ze er niet meer uitgefilterd kunnen worden, waardoor de kerncentrale niet meer goed gekoeld kan worden. En dus zijn ze genoodzaakt om 3 reactoren stil te leggen. Ja, dat is toch wel een raar probleem daar in het noorden van Frankrijk. En ook hier, als je gaat wandelen aan het strand, natuurlijk opletten voor al die kwallen. En de doortocht gaat ondanks de hitte toch wel door. Vrijdag staan weer 13.000 mensen aan de start van de doortocht in Bornem. De tocht zal ook dit jaar 100 kilometer lang zijn, ondanks die temperaturen tot 35 graden die voorspeld worden. In 2022, 4 jaar geleden, werd de dodentocht ingekort naar 67 kilometer. Dat was ook het gevolg door de hitte. Maar dit jaar is dat dus niet het geval. Het is de volledige route. En de organisatie heeft wel een hitteplan uitgewerkt door extra schaduwplekken te voorzien en ook extra water. Zo kunnen ze dus met een gerust hart starten aan de 57ste editie alweer van de dodentocht. Nee, ze doen wel een grappige oproep aan de buurtbewoners om buiten te gaan staan, langs het parcours, met emmertjes water of tuinslangen om de wandelaars te verfrissen. Ja, die zullen dat nodig hebben. Kunnen we daar een plaatje aan koppelen? Dat dacht ik wel.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, ik stel voor dat we iedereen die de dodentocht wandelt een extra hart onder de riem steken. Want ze zullen het dus nodig hebben in die waanzinnige hitte met een toepasselijk nummer. Dat zou bijvoorbeeld dit kunnen zijn. Het lijkt me niet meteen de goede techniek om 100 kilometer vol te maken, maar je weet maar nooit. Walk Like an Egyptian van de Bangles, dit zou het ook kunnen zijn. Ja, na zo'n kilometer of 80 zal je dit nummertje wel nodig hebben, denk ik. Spencer Davis Group en Keep On Running, dit kan natuurlijk ook. Alles met walk, alles met run of wat daar ook aan gekoppeld kan worden. Het is allemaal welkom in de Joe-app. Stuur maar door. Of tenzij je een van die plaatjes van daarnet al jouw favoriet is, dan mag je dat ook laten weten natuurlijk. De Joe-app, daar moet je zijn. Zometeen draaien we Clarence Clemens en Jackson Browne nu deze.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

0: Tweede keer vandaag dat een legendarische sax centraal staat, zeg maar. Daarnet hadden we al Baker Street. En hier was het Clarence Clemons, de big man, die ook onderdeel was van de E Street Band van Bruce Springsteen. Samen met Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Ik kan ook hetzelfde van jullie zeggen, want zoveel suggesties die we hier weer hebben ontvangen. Joe,
1: het gat van de playlist.
0: Heeft alles te maken met de dodentocht die gewoon doorgaat, ondanks de hitte. Vrijdag staan 13.000 mensen aan de start van de dodentocht in Bornem. De tocht zal dit jaar ook weer 100 kilometer lang zijn, ondanks de temperaturen. Ja, in 2022 werd die ingekort naar 67 kilometer, groot protest. Maar dit jaar is dat niet het geval. Gewoon de volle 100 kilometer. De organisatie heeft wel een hitteplan uitgewerkt door extra schaduwplekken en ook extra water te voorzien. En de buurtbewoners die mogen ook wat met de tuinslang sproeien. Welke reacties hebben we allemaal binnengekregen? Wel, deze hier is heel vaak gesuggereerd. Onder andere door Hilde uit Maldegem, Diego uit Wevelgem en Kathleen uit Bornem. Ah, Bornem. Die hadden dit in gedachten.
2: Opzij, maak pas. Wij hebben ongelofelijke haast.
0: Als die 13.000 dit gaan zeggen, dat zou toch ook wel indrukwekkend zijn. Herman van Veen met opzij. Dit is ook vaak binnengekomen door Chris uit Putten, Hedwig uit Turnhout en Peggy uit Boom onder andere. Run DMC en Aerosmith en Walk This Way. Dit kwam ook vaak binnen. Een man die we straks trouwens nog eens gaan draaien in dit programma. En er is een hele goede reden voor, dat zal je straks dan wel horen. Chris uit Putten, Nico uit Oostkamp, die stelde Walk of Life voor van Dire Straits. Als je die dodentocht wandelt, dan is dat inderdaad een Walk of Life. Maar dit hier, ja zeker, 100 keer voorgesteld denk ik. Dus we kunnen niet aan het lijstje beginnen, maar we gaan er wel van genieten. Van de Proclaimers. When I wake

0: 1100 kilometer al behoorlijk waanzinnig. Dit is helemaal te gek natuurlijk. 500 miles van de Proclaimers. Door heel veel mensen gesuggereerd. Dankjewel daarvoor. We gaan zo meteen naar Gloria Estefan luisteren. Samen met Miami Sound Machine. And the rhythm is gonna get you. Ondertussen 3:30 geworden. Hoog tijd voor de hoofdpunt uit het nieuws met Serafien Smits.
1: Goedemorgen. De nieuwe pakjestaks heeft ons land al serieus wat geld opgeleverd. Het gaat al om 42,5 miljoen euro. Sinds 1 juli betaal je 3 euro tax voor pakjes van buiten de Europese Unie. En dat moet de grote toestroom van vooral Chinese goedkope producten tegengaan. De douane registreerde bijna 1,3 miljoen minder pakjes, maar er waren wel 10% meer pakjes met een waarde van boven 150 euro. En dan moet je die tax niet betalen. De dodentocht blijft 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er was even twijfel over de afstand door de hitte, maar die wordt dus niet aangepast. Er komen wel meer rustplaatsen en er zal extra water voorzien worden. De dodentocht vindt nu vrijdag plaats. En dan nog voetbalteleurstelling voor Union, dat zijn Champions League-droom uiteen ziet spatten. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Het is zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: Ja, puffen en zweten, ook in die dodentocht. Dus eens kijken naar het verkeer. 7 files op dit moment al op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file en dat is wel een hele lange. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Merksem en Antwerpen Centrum, 1:08 staat hier. Dus als je dat kan vermijden, misschien toch maar doen. Richting Antwerpen E313, tussen Ranst en Antwerpen Oost 23 minuten. Op de E19 tussen Mechelen Noord en Rumst 6 minuten. Richting Kust op de E40 tussen Brugge en Jabbeke De Haan 22 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Ook daar een ongeval gebeurd. 10 minuten file. Ring rond Gent richting Mariakerke tussen Evergem en de Evergemse Steenweg 7 minuten. En richting Zelzaten tussen de Evergemse Steenweg en Wippelgem. Reken daar op 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

is de perfecte soundtrack bij alweer een zonovergoten dag. Behalve die twee uur dat de maan ervoor zal schuiven. Dat zal vanavond pas gebeuren. The Rhythm Is Gonna Get You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Morgen beginnen ze er trouwens aan in Lievegem aan de 10e editie van het Rijvers Festival. Een redelijk uniek festival toch wel, waar je gerust met het hele gezin naartoe kan ook. Iedereen kan er iets leuks beleven. Voor de jongsten is er bijvoorbeeld de TikTok Stage, waar zowat alle social media fenomenen passeren. Maar er is ook K3, er is de kinderdisco. En er zijn dan ook meer dan 100 artiesten uit binnen- en buitenland. Ik noem er een paar. Hoor, want het is een hele lange lijst. Bazaar, Aaron Blommaert, Pommelien Thijs, Suzanne en Freek, Reggie. Als je ze allemaal wil ontdekken, moet je gewoon even surfen naar de website rijvers.be. En het leuke is dat wij hier deze week elke dag 4 VIP-tickets mogen weggeven voor zondag. Dan kan je dus al die leuke concerten meepikken, maar ondertussen ook nog verwend worden met ja, lekker eten, drankjes, alles erop en eraan. Het enige wat je moet doen is een woord bij elkaar puzzelen dat een link heeft met Rijvers. De opgave die hoor je zo meteen na de Spice Girls en deze straffe nieuwe single, vind ik.

0: vanavond bij VTM kan één gewaagde keuze alles veranderen. In de quiz Ik weet er alles van. En bij VTM 2 strijden Paris Saint-Germain en Aston Villa voor de UEFA Supercup. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor

0: Ik ben fan van de nieuwe single van Teddy Swims, die we net hadden, Mr. Know-It-All. En dit was de echte girl power uit 97 van Spice Girls. And who do you think you are?
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: Ja, we gaan weer puzzelen voor die VIP-tickets van Rijvers. Heeft allemaal plaats nu zondag in Liefgem. Enfin, dat Rijversfestival begint morgen al, dus dat is 4 dagen. Maar ik heb 4 VIP-tickets voor zondag. En dat is niet gewoon een ticket. Je mag niet alleen binnen op onze kosten, maar je krijgt ook alle hapjes, alle drankjes, speciale parkeerplaats, alles for free, voor 4. En ook nog eens een speciale parkeerplaats, dus het is een echte dagverwennerij. Het enige wat we nodig hebben, is straks in het laatste uur van dit programma een woord van 5 letters. En een woord dat ook wel, ja, toch een link heeft met dat Rijversfestival. En doorheen de ochtend zal je telkens een paar letters van mij krijgen. Voor dit uur is dat een heel bekend duo uit Nederland. Die staan daar ook op het podium. En je moet van allebei de eerste letter van de voornaam onthouden. Dus het is een duo. En je moet dus de eerste 2 letters die je nodig hebt, dat zijn ook de eerste letters van de voornaam. Van deze 2 hier.
1: De Rijvers Rebus. Good times, great music.

Echte klassieker uit de dance van Dan Hartman en Relight My Fire. En daarvoor dus de twee eerste letters in onze Rijvers Rebus. En dat waren gewoon de eerste letters van de voornamen. Het is een duo, dus het zijn twee letters. En het was een duo met het nummer Niemand. Dat vertel ik er ook nog eventjes bij. Elke woensdag mag een bekende Vlaming hier zijn hotspot duidelijk maken. We hebben al leuke tips gehad in binnen- en buitenland. Jan Verheijen ging het zoeken in Nederland. Voor Céline van Uitsel is de hele regio rond de kleine Neten, de Max. Daar kan je normaal gezien ook kano varen, maar het water staat een beetje te laag deze zomer. En zanger Christophe, die heeft er vorige week twee voor de prijs van één gegeven. Hij was helemaal weg van de zomerbar in Zomergem en ook van de rooftop bar van de Hoxton. Dat is dat hotel in Brussel. Een hele goede rooftop bar. Francesco Plankaert is de man die ons vandaag zo'n plekje kan laten ontdekken. Waar hij ons mee naartoe neemt, dat hoor je na het nieuws. En het is deze Shakira die ons bij dat nieuws van 8 zal brengen.

0: We gaan naar een VIP, zometeen een kasteel hier zelfs, Francesco Plankaert. En misschien word jij ook wel een VIP op dat Rijversfestival. De volgende twee letters, die komen eraan. Eerst het nieuws van 8 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De pakjestaks is goed nieuws voor onze staatskast. De dodentocht wordt niet ingekort door de hitte. En in Colombia halen reddingswerkers nog altijd mensen van onder het puin. De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd en dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops, hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
2: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertaks.
1: De pakjestaks ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
3: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
1: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren. Dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond en er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Jouwspeler Rob Schoofs van Union.
4: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
1: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Het wordt zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: Iets koeler, daar kijken we nu al naar uit. Die onweersbuien net iets minder natuurlijk, maar dat is dan weer goed nieuws voor de natuur, als het tenminste een beetje regen betreft. 9 files staan er op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Daar moet je meer dan een uur aanschuiven. 1 uur en 6 minuten staat er nu op mijn scherm hier. Tussen de Legrellenlaan en Antwerpen-Centrum, 6 minuten, richting Brussel op de E40, tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurt, moet je 50 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 3 kwartier. Op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Mechelen-Zuid 11 minuten. Tussen Mechelen-Noord en Rumst 7 minuten. En ook nog richting kust door een ongeval tussen Oostkamp en Jabbeke de Haan. Dan moet je bijna 40 minuten aanschuiven. Ring rond Gent richting Mariakerke tussen Wippelgem en Wondelgem bijna 10 minuten. En dan ook nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Kortere file daarvan. 5 minuten.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

Dit was haar eerste nummer 1 hit en dus meteen ook een goede voorspelling voor haar eigen carrière, kunnen we zeggen. Natalia met Rising. Like the sun, I'll be rising, zingt ze. Onze focus ligt vooral vandaag wanneer ze ondergaat. Hè? De eclipsdag vandaag. Zorg er wel voor dat je zo'n eclipsbrilletje hebt. Dat moet ik nog eens even benadrukken. Want zelfs met een hele donkere zonnebril naar de verduistering kijken is echt een slecht idee. Een lasbril, dat zou nog een goed idee kunnen zijn als je die toevallig ergens hebt. Of als iemand een lasser is in de buurt, dan kan je die misschien lenen. Maar je hebt echt wel zo'n brilletje nodig, want het kan je ogen echt beschadigen. Een paar weken geleden was er lichte paniek op het landgoed van de Plankaert, want plots zagen ze rook en was er ook een brandgeur. Ze vreesden meteen voor het ergste. Wat bleek nu? Dat het de geur en de rook was van 400 kilometer verderop van die enorme brand daar in de Gironde. Het was dus loos alarm, maar het maakt wel duidelijk hoe erg het daar gesteld was in het zuiden van Frankrijk. En ik vraag me eigenlijk af hoe dat staat met dat kasteel van hen. Lange tijd gerenoveerd. We gaan het zo meteen vragen aan een van de renovators, Francesco Plankaert, die mag zijn hotspot hier meegeven. Na die leuke single van Max en Andy Grammer, The Thing I Love, en deze Ziggy Man.

0: Het is een dag met een behoorlijke temperatuur waarop we niet te veel activiteit zullen doen. Maar dit meezingen, dat is toch wel nog net doenbaar. Shalalalala. Max en Andy Grammer and The Thing I Love. Tot 16 over 8 ondertussen. En ik heb Francesco Plankaert aan de lijn, de kasteelheer, zeg maar. Goedemorgen, Francesco.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik stelde mij daarnet de vraag, dat eigen château van jullie, waarvan we de renovatiewerken natuurlijk jaren al aan het volgen zijn. Ja, en ik las ergens, de zomer van 2026, dan gaan we het open doen. Maar ik hoorde jou daarnet zeggen, want ik vroeg het daarnet, ja, er zijn nog wel een paar punten en commas die gezet moeten worden, hè?
1: Ja, het is zo goed als dat. Maar allee, de airco werkt al. Zou in principe kunnen slapen in de kamer. Maar ja, het is nog niet klaar voor verhuur. Het is nog niet af.
0: Ja. En een datum
1: bijna,
0: is...
1: Bijna.
0: Ja, bijna. Maar een datum is er nog niet echt.
1: Een datum nog niet. Een uur is er wel. Het zou rond 18 uur zijn.
0: Okay, dat is goed. Dat is goed dat we dat dan weten. 18 uur, dat noteren we alvast. Ja. Een datum die volgt dan binnenkort nog wel. Maar goed, het is wel bijna klaar.
1: Dus,
0: het is wel de bedoeling dat daar heel veel mensen naartoe kunnen komen binnenkort, hè?
1: Dat is de bedoeling, ja. Die dat graag, er zijn nog heel veel mensen die graag willen langskomen. Dus, nee, dat is zeker de bedoeling. Zeker.
0: We duimen alvast dat het helemaal tip-top in orde is en dat het echt opengesteld wordt. Ik zou ook wel eens willen komen kijken. Het ziet er fantastisch uit, zo prachtig gerenoveerd. Maar goed, we gaan het hebben over een andere hotspot waar jullie wel eens te vinden zijn deze zomer. Vertel eens, waar stuur je ons naartoe, Francesco?
1: Wel, waar wij, we zijn niet zo heel veel in Vlaanderen, maar als wij in Vlaanderen zijn... dat is dan meestal met mijn schoonouders. En dan maak ik meestal wel de doorsteekacties naar de Zoete Inval in Oostende. Dat is echt een fantastische plaats. Er zijn een antiquaire. Die al generatie op generatie alles kunt vinden daar. En ik heb die net in Wesley, de eigenaar, daar heb ik leren kennen via eenmaal andermaal het programma. Ik ben er ooit mee in Zaak van Meijer samen geweest. Daar. We hebben daar dan een stuk kunnen kopen dat we dan gerestaureerd hebben. En hij vindt er van alles. En het komt ertoe, dat zijn zo gezellige mensen. Hij zit er, hij krijgt er een koffie. En de laatste keer dat we geweest zijn, zelfs met een zon, hebben we een helikopter aangeschaft. Je kunt zelfs helikopters kopen, kunt alles vinden daar.
0: Wat,
1: dat is niet
0: een helikopter?
1: Ja. Ik ben echt alleen, we zijn een kleine.
0: Speelgoedhelikopter. Ik was aan het denken.
1: Pas op. Allee, een redelijke grote wel, maar niet dat je echt kunt, kunt ermee vliegen, maar je kunt er niet in zitten.
0: Je kan er niet zelf in zitten. Oké, maar dan zijn we helemaal mee. Maar dat heet dus de Zoete Inval. Het is in Oostende. Ja. En dan denk ik bij mezelf, dat is leuk om 10 minuten door te wandelen, maar daar kan je dus echt tijd door winnen. Kan je koffie, hoe gaat het eraan toe daar?
1: De laatste keer dat we geweest zijn... zijn we de 4 uur gebleven.
0: Ja, omdat je gewoon geniet van alle objecten die daar zijn, neem ik aan.
1: Ja, die heeft zoveel liggen en telkens liggen er nieuwe objecten. En ik zeg dat al van generatie op generatie, dat ze dat doen. Het is echt een place to be, dat als je dat niet kent, springt er eens binnen. En dat is ongelooflijk. Hetgeen dat je nodig hebt, vinden daar. En tot schilderijen, tot unieke schilderijen, tot zeldzame boeken, tot... simpele prullen vinden alles. Echt, het is niet normaal. Okay. Het is echt niet normaal. Okay. En daarna kun je dan ondertussen zitten in Oostende, hele mooie stad ook. Daarna kun je iets gaan eten. Je kunt er eigenlijk nog een volledige dag van maken.
0: Dat is garnaaltjes meenemen. Ja, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Oké, de Zoete
1: Inval.
0: Voilà, kijk, we weten wat lekker is. De Zoete Inval in Oostende. We gaan het noteren als je eens wil gaan snuisteren tussen al die straffe dingen die daar staan. Ik ken het niet, maar tof dat jij het ons hebt leren kennen. Francesco, bedankt je wel voor die tip en tot nog eens. Hè. En veel succes met het kasteel. Bye bye.
1: Ja, dankjewel. Dank je.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: is een tijdloos nummer, kunnen we zeggen. Maar als je toch wat exacter wil positioneren, moeten naar eind jaren 70. Toen kwam de single uit Good Times van Chick.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rijvers.
0: Als je naar Rijvers gaat dit jaar, ben je trouwens ook van harte welkom. Had ik nog niet gezegd in onze Joe karaoke booth. Ja, we hebben er een echte karaoke booth gezet. En ook onze Joe ijskar is er. Dus dat Paradise Beach komt ook weer eventjes terug op dat Rijvers Festival. Dat begint morgen allemaal in Lievegem. Bijzonder gezellig festival. En misschien ben jij er wel een van de VIP's die ik deze week kan uitnodigen daar. Als het goed is gegaan, heb je al twee letters van dat bekende Nederlandse duo genoteerd. De eerste letter van de voorname hebben we nodig. Dit uur krijg je maar één letter. En er zijn een aantal mensen die al een woord hebben doorgestuurd, maar die gaan nu misschien toch wel een beetje teleurgesteld zijn. Want het is misschien wel een andere letter. Het is de eerste letter van de volgende artiest. Je kent hem ook van Milk Inc., maar hier is hij solo. Eerste letter van de voornaam moet je onthouden.
1: De Rijvers Rebus. Good times, great music.

0: staat dus ook op de affiche van Rijvers. Op rijvers.be kan je de volledige line-up gaan bestuderen. En de eerste letter van de naam van deze man, van zijn voornaam, die moet je onthouden. Dat is de derde letter. Straks gaan we nog eens twee letters geven en dan kan je dat woordje echt wel vormen. En dan mag je dat doorsturen via de Joe-app. Zometeen Bon Jovi. Ondertussen 8:30, hoofdpunt uit het nieuws met Serafien Smit.
1: Goedemorgen. De spoeddiensten aan de kust hebben het opvallend druk deze zomer. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan vorige zomer. De reden is de extreme hitte. Daardoor trekken ook meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien zo ook meer mensen met uitdrogingsverschijnselen en alcoholintoxicatie. De dodentocht vrijdag blijft 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Door de hitte was er even twijfel of de dodentocht ingekort moest worden, maar dat zal dus niet gebeuren. Er komen wel meer rustplaatsen en er zal ook extra water voorzien worden. De organisatie vraagt deelnemers om zeker ook een petje of een hoedje mee te nemen. En in Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren. Dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen kwamen om bij de aardbeving. Het is zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: En 5 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We hebben de filter een beetje hoger gezet, want er waren bijzonder veel files. We beginnen met de langste. Die staat richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Bijna 50 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 13 minuten. Richting kust op de E40 tussen Beernem en Jabbeke. Daar is een ongeval gebeurd en dat zorgt daar voor 3 kwartier vertraging. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat bijna een half uur. En op de Antwerpse ring ook nog richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 22 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Ik denk dat Bon Jovi het meest heeft verdiend aan datgene waar ze het minst voor hebben moeten doen deze zomer. Dat waren die beruchte hydration breaks tijdens het WK. Bijna elke keer als die hydration break er was, dan kreeg je Bon Jovi. Ja, daar moeten ze toch elke keer een mooie vergoeding voor gekregen hebben.
1: Come on, yeah.
0: Met al die miljoenen kijkers, wat hadden ze nog eens hier in Joe's Summer?
1: Come on, yeah.
0: Met You Give Love a Bad Name. 7 over 8:30 ondertussen. We gaan naar Anita Meijer. Die

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Ja, dit zal wel een van de meest gedraaide anthems zijn de afgelopen week daar in Antwerpen tijdens de Pride. En niet alleen bij ons trouwens, maar ook in Nederland natuurlijk, want daar komt ze vandaan, die Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ja, er is nog zo wat mysterie rond Sven en Anke, wat ze allemaal gaan doen maandag. We weten al dat ze een hele straffe verrassing gaan hebben. Maandag, zeker luisteren vanaf 6 uur, het nieuwe seizoen, dat 11e seizoen van Sven en Anke.
1: Dit is Joe.
2: Koffietanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Ja, ik kan er dus niet veel over vertellen, maar wat ik wel kan zeggen is dat je zeker opnieuw koffietanken zal hebben. Elke dag tussen 9:30 en 10:30 nodigen ze een vriendengroep, een vereniging, een bedrijf uit om hun 3 favoriete platen te kiezen. Platen met een verhaal. Ene plaat die altijd opstaat tijdens de lunch, weet je wel? Zo dat ene liedje van jullie. Ja, dat zoeken we dus, dat uit volle borst wordt meegezongen. Of ook op de teambuilding. Hè. Na een teambuilding is er meestal ook wel zo een plaatje dat echt van jullie team is. Wel, die plaatjes, die willen we dus graag hebben, zodat volgende week dat eerste seizoen goed vertrokken is met dat nieuwe seizoen koffie tanken. Als je graag samen met jouw collega's, vrienden of team koffie wil gaan tanken met Sven en Anke, dan nodigen we nu uit om naar de site van Joe te gaan en je daar gaan in te schrijven. Dus joe.be, of het kan ook via de app natuurlijk. Dit is Ordinary van Alex Warren.
3: They say

We zoeken een vijfletterwoord vandaag in onze rijversrebus. Als het goed is gegaan, heb je er ondertussen al drie voor je liggen. Er zijn er nog twee die je in het volgende uur van mij zal krijgen. En dan kan je dat vijfletterwoord doorsturen via de Joe-app voor die VIP-tickets van Rijvers. En dat gebeurt dus allemaal het volgende uur. En Jonas mag natuurlijk ook nog eens. Ik vrees dat hij voor de zoveelste keer een record zal aankondigen deze zomer. Enfin, dat hij zei gisteren toch dat de temperaturen weer naar een recordwaarde zullen gaan. Blijft maar komen, hè, deze zomer. Wat is dat toch allemaal? Je hoort hem zometeen na het nieuws. En tot die tijd heb ik nog twee nummers. Zometeen een exotisch nummer om deze warme dag nog wat extra in de

0: gaan weer vlot voorbij die 30 graden vandaag als je in die omstandigheden naar adem snakt. Misschien helpt de police wel. Every Breath You Take komt eraan. Na het nieuws van 9 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De spoeddiensten aan de kust zien opvallend meer mensen. 140 kandidaat-redders doen hun zwemproef in zee en mogelijk verdwijnt de lijst. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomers. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte, daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. In Westende aan de kust beginnen de kandidaat-redders rond deze tijd aan hun zwemproef in zee. Dat is het laatste onderdeel van hun opleiding. Pas als ze slagen voor die zwemproef, krijgen ze hun brevet. Opleidingsdirecteur Nick Goedhals.
2: De proef is behoorlijk pittig en zeker niet te onderschatten. Hierbij dienen de cursisten ongeveer 800 meter in zee te zwemmen en ongeveer 400 meter te lopen binnen een bepaalde tijd. Men dient hierbij tweemaal naar een centrale boot te zwemmen en deze boot ook te ronden.
1: Zo'n 140 kandidaten nemen vandaag deel aan die proef. Bij de volgende federale verkiezingen zal je mogelijk geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Omdat het systeem niet helemaal eerlijk is volgens hem. Kandidaten die bovenaan een lijst staan, krijgen meer lijststemmen dan kandidaten die lager staan. Daardoor worden zij soms verkozen, ook al kregen ze minder voorkeurstemmen. Het wetsontwerp moet wel nog gestemd worden in de Kamer. Het zou dan in kunnen gaan bij de komende federale en Europese verkiezingen in 2029. In Vlaanderen is daar voorlopig geen sprake van. Het is zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: Ja, puffen en zweten en alle details, die hoor je zo meteen van Jonas. Vijf files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting kust tussen Beernum en Loppem. Daar is een ongeval gebeurd en moet je nu 40 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 12 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, 10 minuten. Richting Brussel dan ook nog op de A12 tussen de Jules Moretuslei en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 11 minuten. Ring rond Gent richting Mariakerke tussen Evergem en de Evergemse Steenweg. En dat is de laatste file. 10 minuten moet je daar extra rekenen.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

0: Het zal weer een opdracht worden vandaag. Ademen, hè? Als het vlotjes voorbij de 30 gaat. En de komende dagen wordt het waarschijnlijk nog wat warmer. Jongens, toch. Every breath you take van de Police.
1: Het weer met Jonas.
0: Goedemorgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Het viel mij op toen ik vanmorgen hier naartoe reed dat het nog redelijk frisjes was, zelfs zo'n 14, 15 graden. Dus die nachten die koelen af, maar die dagen die worden warm.
2: Die worden inderdaad heet zelfs, hè, want het is nu al heel goed aan het opwarmen. We zitten toch al boven de 20 graden. En we gaan straks uitkomen bij temperaturen rond 30 graden op het strand. En in het binnenland kunnen we toch richting 32 graden gaan vandaag. Een matige wind uit het noordoosten, die maakt het allemaal net iets draaglijker vandaag. Maar de zon, ja, die gaat de overuren maken. En die blijft gewoon de hele dag schijnen, want wolken zijn er niet of nauwelijks. Al ja, het is te zeggen, de hele dag natuurlijk gaat er vanavond gaat de maan voor de zon komen, hè, met de eclipse. En die gaan we natuurlijk heel goed kunnen zien, want wolken zijn er niet. We zullen echt elke seconde van die zonsverduistering kunnen meemaken. De weersomstandigheden zullen echt ideaal zijn.
0: Ja, eigenlijk beter hier. Er zijn een aantal mensen die naar Spanje zijn gereisd om daar die 100% zonsverduistering te kunnen zien. Maar die zijn er toch een beetje aan voor de moeite, zo lijkt het wel. Want daar wolkjes, maar hier perfecte omstandigheden. We moeten wel waarschuwen, je moet richting westen vrij zicht hebben natuurlijk, want het is bij zonsondergang. We hebben gisteren een hele goede tip gegeven, Jonas, sunsetatlas.ch. Als je naar die website gaat, dan kan je zeggen, oké, ik woon daar, en dan geeft hij de beste plekjes om te gaan kijken. Dat is wel heel slim. We hebben de man, de maker van die site, aan de lijn gehad. Dus sunsetatlas.ch. Maar wel een brilletje dragen, laat ons dat afspreken, want anders gaat het echt niet goed gaan. Zeker niet met zonnebrillen en dat soort dingen beginnen experimenteren. Je moet echt zo'n eclipsebrilletje hebben. Moesten even nog een preekje houden, toch?
2: Ja, met groot gelijk inderdaad. Het is superbelangrijk om inderdaad met het juiste brilletje te kijken, want de zonnestralen kunnen schadelijk zijn voor de ogen, klopt.
0: En als die zon dan ondergaat, dan gaan we weer in een speciaal natuurfenomeen. Hè? Maar dan moet je wel lang wakker blijven of vroeg opstaan, zo rond 3:30, de vallende sterren. En ook dan denk ik perfecte omstandigheden, toch?
2: Ja, een heldere nacht, dus opnieuw inderdaad echt ideale omstandigheden om die vallende sterren te zien. Maar we zullen eigenlijk de hele nacht er wel kunnen zien. De piek is inderdaad tegen de ochtend, maar eens het donker wordt, zijn er toch al een paar te zien. Dus met wat geluk hoef je niet zo lang te wachten.
0: Ah ja, kan je al sneller een wens doen.
2: Ja.
0: Moet je de hele nacht wakker blijven. Ja, maar nee, maar tijdens het hoogtepunt is het echt 1 per minuut. Hè? Dus dan vallen ze echt. Dat is ongelooflijk. Hè? 2 natuurfenomenen op pakweg 5-6 uur tijd. We worden toch echt wel verwend deze zomer. Goed, en dan morgen, dan gaan we nog voorbij die temperatuur van vandaag. Hè?
2: Ja, we doen er nog een schepje bovenop, want morgen gaan we toch vlot richting 35, lokaal zelfs 36 graden. Ook aan de kust meer dan 30 graden morgen, dus dat is ook wel uitzonderlijk. En ook morgen blijft de zon de hele dag volop schijnen en zijn er weinig of geen wolkenvelden. Ook weinig wind morgen, dus dat is het grote verschil met vandaag, waardoor dat die warmte onaangenaam zal aanvoelen. Het zal echt wel een zeer warme, plakkerige dag worden morgen. En dan vrijdag, dan zouden we zelfs nog de hittepiek kunnen beleven met temperaturen rond 37 graden. Er zijn zelfs weermodellen die nog iets meer berekenen voor vrijdag. Dus dat zijn echt wel uitzonderlijke temperaturen. Het zou zelfs kunnen dat we vrijdag het record voor de maand augustus verbreken. Dus dat we de warmste augustusdag ooit gemeten beleven. Daarmee komt er dan waarschijnlijk wel een einde. Dus in het weekend gaat het allemaal wat minder heet worden, hè, want zaterdag toch nog altijd temperaturen rond de 30 graden. En dan komt er ook wel onstabiliteit onze richting uit. Wat betekent dat er in de loop van de dag toch wat meer wolken zullen verschijnen. En er ook links of rechts kans is op een paar buien. Maar de meeste buien lijken dan voornamelijk voor het zuiden van het land te zijn. Ik denk dat we het in Vlaanderen op zaterdag op vele plaatsen zullen droog houden. Maar dus dan iets meer bewolking, maar het blijft wel warm met 30 graden. En aan zondag, dan zijn we de grote hitte kwijt met 25 graden.
0: 25 graden. Ik kan mij voorstellen dat als het zo 25, dat je denkt van, ik ga een truitje aantrekken. We zijn het zo gewoon geworden, die 35 ondertussen. Dat is echt ongelooflijk hoe snel ons lichaam zich aanpast. Hè. En dan volgende week, Sven en Anke zijn dan terug, dus dan horen we jou eventjes niet meer. Maar misschien toch al eventjes wat verder kijken. Blijft die minder hoge temperatuur, blijven die aanhouden of wordt het weer warmer?
2: Ja. We blijven waarschijnlijk rond de 25 graden schommelen. En de laatste weermodellen tonen toch volgende week iets wisselvalliger weer. Dus dan zouden toch een paar storingen tot ons kunnen komen. Met dan af en toe toch wat regen, een paar buien. Geen verregende dagen, absoluut niet. Maar maandag, dinsdag, woensdag volgende week denk ik toch wel dat we af en toe wat enkele buien zullen krijgen. Regen die natuurlijk, waar de natuur echt wel naar snakt. Hè. Dus een beetje regen is echt wel welkom. En het ziet er toch naar uit dat we die begin volgende week af en toe ook zullen krijgen.
0: Goed nieuws voor de landen. landbouwers, maar de frietjes, dat lezen we vandaag in de krant. De frietjes die zijn extreem klein. Dus ja, dat is te laat, denk ik. Maar een klein frietje, dat lusten wij ook, hè, Jonas.
2: Ja, absoluut. Dat kan ook wel smaken. Ja.
0: Tot morgen en groetjes, hè.
2: Tot morgen, salukjes.

Net met de Soca Dance. En dit is leuk, vind ik. Taylor Swift met Opal Light. Jarigen op deze woensdag, wie zijn dat? Herman de Croo is jarig, liberaal politicus, 11 jaar lang burgemeester van Brakel geweest, maar nog veel langer in de Kamer en de Senaat gezeteld. Meer dan 25 jaar zelfs. En papa natuurlijk ook, van ex-premier Alexander de Croo. Herman is geboren in 1937, hij wordt dus 89 vandaag. Danira Boekris, Belgische journaliste en televisiepresentatrice. En net niet de slimste mens ter wereld geworden. De finale verloren van Tom Waas, ondertussen wel 11 jaar geleden hoor. Maar ze is ondertussen presentatrice van de Mia's en ook van de Repair Shop op 1. Danira wordt 36 vandaag. Mike Verstraeten, voormalig Belgisch profvoetballer, was een bijzonder harde verdediger en dat gaf hem een speciale bijnaam. Iron Mike en ook ex-Rode Duivel. Hij speelde onder andere bij KV Mechelen, Beerschot en Germinal Ekeren en ook nog een tijdje bij Anderlecht. En Pete Sampras is ook jarig, een van de beste spelers in de tennis. Hij heeft 14 Grand Slam overwinningen gehaald en tot 98 was hij de nummer 1 in de wereld. Een paar jaar later, in 2003, kondigde hij zijn pensioen aan. Hij wordt 55 vandaag. En ook Mark Knopfler is jarig, oprichter van de groep Dire Straits. En ook zanger. En ook legendarisch gitarist in dezelfde band. Nou, dat is het levende bewijs dat talent niet altijd eerlijk verdeeld is, dat moeten we zeggen. Hij wordt 77 op deze woensdag. En daarom gaan we nog eens luisteren naar die allereerste single van Dire Straits. En die was meteen bingo. Het werd een wereldhit. Deze Sultans of Swing. Get it.

0: nog eens op dat legendarische gitaarspel, die jarige van Dire Straits, Mark Knopfler. Zometeen Private Charles en Eddie. Would I Lie to You?
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.

0: als ik dan eens kijk uit welk jaartal komt een plaat, dan denk ik bij mezelf, wat vliegt de tijd toch? Dat is niet te geloven. Lijkt alsof het een hit was, maar pakweg een jaar of 10 geleden, ja, 34 jaar geleden. Charles en Eddie met Would I Lie to You.
1: Dit is Joe. De Rijvers Rebus.
0: En ook vandaag heb ik weer 4 VIP tickets voor Rijvers, alles erop en eraan, in de watten gelegd worden een hele dag lang. Zondag zal het gebeuren. Je moet geen inkom betalen. Je krijgt een speciale parkeerplaats van ons en hapjes en drankjes. En natuurlijk, ja, al die concerten die je kan meepikken. Als het goed is gegaan, heb je ondertussen al 3 medeklinkers voor je liggen in onze Rijvers Rebus. Dat is lastig om daar een woord mee te vormen. Je krijgt nog 2 klinkers van mij en dat zijn 2 dezelfde letters. En die komen ook 2 keer voor in de titel van het volgende nummer. Dan heb je dus in totaal 5 letters en daarmee kan je een woord vormen dat een mooie omschrijving is van het Rijversfestival, mag ik toch wel zeggen. Je mag dat woord doorsturen gewoon in de chat via de Joe-app en die 2 klinkers, die vind je dus in het volgende nummer.
1: De Rijvers Rebus.
2: Good times, great music.

0: En met die twee klinkers die ook twee keer voorkomen in de titel van dit nummer heb je alle letters. En kan je dat woord doorsturen. Nog een paar minuten heb je daar de tijd voor. En dan gaan we zo meteen de computer iemand uit laten kiezen. K3. En zo meteen draaien we Moi Lolita van Alizé. Maar ondertussen bijna 3:30 geworden. Hoogpunt uit het nieuws de laatste keer met Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Gokbedrijven blijven manieren vinden om het verbod op gokreclame te omzeilen. Dat schrijft de Standaard. Zo richten ze bijvoorbeeld een zogenaamde nieuwssite op met bijna dezelfde naam. Ze brengen dan sportnieuws, maar maken dan ook reclame voor hun gokspelen. De kansspelcommissie is er niet over te spreken en wil dat de wet aangepast wordt, zodat dergelijke praktijken niet meer kunnen. Het is enorm bijzonder druk op de spoeddiensten aan de kust. Ze behandelen zowat 10% meer patiënten dan vorige zomer. En ook de ambulances moeten vaker uitrukken. Er zijn door de hitte meer mensen aan zee. Maar de ziekenhuizen zien ook vaker gevallen van uitdroging en mensen die te veel alcohol hebben gedronken. En Oekraïne heeft een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat meldt Oekraïns president Zelensky. Die wil vooral dat de onderhandelingen opnieuw worden opgestart. Want door de oorlog in het Midden-Oosten is dat naar de achtergrond verschoven. Volgens Zelensky moet de VS ook meer druk uitoefenen op Rusland. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon. En dan wordt het tot 35 graden.
0: Ja, recordtemperaturen, zoals Jonas daarnet zei. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. 6 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langs de file staat richting kust op de E40 tussen Beernum en Loppen. Dat komt daardoor een ongeval. 20 minuten moet je daar aanschuiven. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Machelen en Diegem, 13 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen de Gilles Moretuslei en Kleidaanlaan Kontigsteenweg, 12 minuten. Op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen, 10 minuten. Richting Gent ook nog op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge, 11 minuten. En op de Antwerpse ring staat er een kortere file. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel, reken daar op 10 minuten extra.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Alizé en moi, Lolita.
1: Dit is Joe.
2: De Rijvers Rijvers.
0: En daarvoor gaan we naar Sarah uit Wachtebeke. Sarah, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben je al op Rijvers geraakt eigenlijk ooit eens?
3: Ja, ik ben er al een keer geweest en ik vond het echt super. Dus daarom heb ik de hele tijd meegedaan nu de laatste dagen.
0: Ja, dat is zo'n leuk festival, hè? Mensen snappen dat misschien niet helemaal, wat voor atmosfeer daar hangt. Maar dat is echt geweldig. Je hebt daar voor elk wat wils. Dat is nu echt van 5-jarigen tot 70, 80-jarigen. Iedereen kan zich daar amuseren. Dat is waar, hè, Sarah? Dat is een fantastisch festival, hè?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jij hebt zitten puzzelen de afgelopen 3 uur. We hadden Suzanne en Freek, daar moest je de eerste letter van de voornaam onthouden, dus dat was al de S en de F. We hadden Reggie, daar moest je ook de eerste letter van onthouden, dat is dan de R en dan de E, natuurlijk in Oya, Lee, Lee. Wat had jij doorgestuurd, Sarah?
3: Sfeer.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van dat Rijvers Festival. Dat is inderdaad het juiste woord dat wij zochten. Dat betekent, Sarah, dat jij met 4 mensen zondag in de watten gelegd zal worden als een echte VIP op dat Rijvers Festival. Klinkt dat goed of klinkt dat goed?
3: Dat klinkt fantastisch.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is echt ongelooflijk. Je moet maar even vinger knippen en dat drankje staat voor je neus. Echt, dat zal geweldig zijn. Wie mag er allemaal mee?
3: Oh, ik ga nog een keer moeten nadenken.
0: Oelala, er gaan gegadigden zijn, denk ik. Die graag zullen hebben dat zij gekozen worden. Maar goed, ik ga het jou laten uitvechten. Sarah, heel veel plezier daar zondag. En ik maak er nog een fijne woensdag van. Tot nog eens, hè.
3: Dankjewel. Bedankt.
2: De Rijvers Rebus. Good times. Great music.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zo'n leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op

0: Sarah uit Wachtebeke is niet alleen VIP zondag, maar ook bijzonder populair nu waarschijnlijk. Iedereen die mee wil naar dat festival, naar het Drijversfestival, die zit nu berichtjes te sturen waarschijnlijk. Ze zal een lastige keuze moeten maken, maar ze is wel van harte welkom. Zondag dus met 4 personen. Purple Disco Machine hadden we met Beat of Your Heart.
1: Joe's Summer Request.
0: En we gaan richting Nieuwpoort. Ik heb Nadine aan de lijn. Nadine, goeiemorgen.
2: Goedemorgen Alain.
0: Hoe is het op dit moment in Nieuwpoort?
2: Lekker zonnig, maar nog niet te warm.
0: Niet te warm, ja, maar ik vrees dat het zelfs in Nieuwpoort toch wel, hè, zeker morgen, dat het daar ook weer 30 graden zal worden, want het is wind die vanuit het binnenland komt. Dus de zee kan het niet afkoelen, Nadine. Maar je doet dat wel regelmatig waarschijnlijk, hè? Wandelingetje maken daar en zo.
2: Ja, natuurlijk. Dus niet in mijn achtertuin.
0: Ah ja, dat is waar. Ja. Waar gewone mensen groen gras hebben, heb jij gewoon een volledige zee voor je natuurlijk. Fantastisch.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ben je ook in ons Paradise Beach geraakt? Want dat is niet zo ver weg, hè, van Nieuwpoort.
2: Ja, nee, ik ben er zeker geweest. Ik ben er zelfs met de fiets naartoe kunnen gaan.
0: Oh, maar wat goed. En heb je daar toevallig ook Jan Bosman gezien?
2: Ik heb Jan niet gezien. Het was niet zijn moment toen ik er was.
0: Het was niet zijn moment toen je... Want ik kan mij voorstellen dat jullie een vriendenclubje kunnen vormen. Hè? Ik zie hier namelijk een groep staan waar hij ook wel grote fan van is. Hè? Vertel eens welk nummer moeten we draaien.
2: Ik had graag I Kiss the Teacher gehoord van ABBA.
0: Ja, en dat heeft met jouw tienerjaren te maken, lees ik hier.
2: Dat klopt. Toen ik 14 was, hebben we daar op school een dansje op gedaan. En dat was zo fantastisch, ik ben dat nooit vergeten. Allee.
0: Oh ja, en ken je dansen eigenlijk nog altijd?
2: Nee, dat kan ik niet. Nee, dat ook.
0: Dat had je gekund, omdat je zegt, ik ben het nooit vergeten. Je bent het moment niet vergeten. Het dansje is ondertussen, voilà, is ondertussen verder weggegaan. En dan hebben we Rollercoaster. Wat een mooi nummer is dat, van Danny Vera. Dat moeten we ook draaien.
2: Ja. Graag, als je wilt. Als country, ik ben een country fan. Oh ja. En hier hebben we niet zoveel van die echte country nummers. Beetje, af en toe is Billy Ray Cyrus. Of Leanne Rimes hoor je even. Of Barbara Dex. Ja. In de speciale nummers. Maar voor de rest is maar.
0: Ja, maar Danny Vera, heel mooi nummer. Die Rollercoaster. En dan Walking on Sunshine, Katrina in the Waves. Ja, dat ligt een beetje voor de hand, denk ik. Heeft met het zonnetje te maken, waarschijnlijk.
2: De zonnezomer en
0: ja. Nummer dat in het begin van dit programma ook een paar keer werd voorgesteld toen we op zoek waren naar toepasselijke nummers voor de dodentocht. Walking on Sunshine.
2: Oh ja.
0: Inderdaad.
2: Oei,
0: ook wel een toepassing. We gaan ze allemaal draaien, Nadine. Ik wens je een hele fijne dag daar in Nieuwpoort. En bedankt voor jouw summer request. Tot nog eens, hè.
2: Dankjewel. Tot ziens.
1: Summer request.

we genieten van dat Summer Request van Nadine uit Nieuwpoort. Dit was een van de nummers die ze had gevraagd. Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. En ook, one of the favorites van Jan Bosman daarnet ook natuurlijk. Hè. When I Kissed the Teacher van ABBA. Ook die heeft ze aangevraagd. Dit is het laatste nummer dat ze vroeg. Ze is country fan. Ze vindt dat er veel te weinig country muziek wordt gemaakt. Ja, in Amerika natuurlijk wel. Maar dan was er deze Nederlandse artiest die in één keer een grote hit had. We gaan ermee naar het nieuws van 10 uur en naar Anna Paulussen. Die hoor je straks na het nieuws van 10 uur. En dit is dus dat laatste nummer van Danny Vera. Rollercoaster. Fijne woensdag. Yeah.

0: Goedemorgen, het is een dag voor in de geschiedenisboeken, want de zon verstopt zich vanavond achter de maan. Maar geen paniek, de komende 3 uren schijnen ze hier gewoon nog op je radio. Eerst natuurlijk het nieuws van 10 uur en dat krijg je van Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Gokbedrijven blijven het verbod op gokreclame omzeilen. De spoeddiensten aan de kust zien opvallend veel mensen en Oekraïne legt een nieuw vredesplan op tafel. Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo en daarop delen ze dan sportnieuws. Op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en niet voor hun goksite, professor sportmanagement Bram Constant.
2: Met één tussenstap, via dat vermeende nieuwsplatform, kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame komen, omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
1: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte, daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. En Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart. Die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: 2:10 en een aantal files op dit moment. 8 files met, op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die vind je richting de kust op de E40. Tussen Beernum en Loppen moet je 1/2 uur extra aanschuiven. En dat komt door een ongeval. Problemen ook op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Diegem. Daar staat een defect voertuig en moet je 22 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de A12 zijn er problemen tussen Aartselaar en Wilrijk. Daar moet je 1 kwartier extra aanschuiven. En op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 10 minuten. Richting Gent traag op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge. Daar komt er 1 kwartier bij. En op de E40 tussen Erpenmeer en Zwijnaarden 11 minuten. Richting Brussel op de E19 problemen tussen Zemst en Machelen. Daar schuif je 12 minuten extra aan. En tot slot vind je ook nog een file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 10 minuten aanschuiven.
3: Dit is Joe.
4: Met Anne Paulussen.

Ja. Dat is ineens een hele dikke smile op je gezicht. Centerfold van G. Giles Band. Een hele goede morgen. Ik mag vandaag de stoel van Astrid warm houden, want ze heeft vandaag een dagje vakantie. En dat heeft ze goed uitgekozen, want het wordt een dag die je niet snel vergeet en toch ook wel zelden meemaakt. Want vanavond zijn we getuige van een bijna totale zonsverduistering in ons land. Ja, iedereen heeft het er natuurlijk over. Ik heb ook het gevoel dat iedereen nog aan het hopen is om dat laatste eclipsbrilletje te kunnen bemachtigen. Ik heb er zelf, dus ik kan er vanavond veilig naar kijken. Dus dat is heel goed. Want de maan zal zich vanaf 7:15 voor de zon duwen. En het hoogtepunt begeeft zich ongeveer rond 9:00 deze avond. Ik ga vanavond in Antwerpen aan de Schelde kijken met een aantal vriendinnen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat manifesteren vanavond. En wat gaan we hier doen? Hier ga ik gewoon de komende 3 uren voor veel licht zorgen. Er zit zon op je snoet samen met Rob de Nijs en Anastasia. I'm out of love.

Het werd niet zomer, het is zomer, hoogzomer. En van mij mogen die temperaturen ook weer een beetje zakken, want ik hou echt zo van herfst en cozy season. Dus ik tel al af naar september. De country-achtige banjo's zijn nu afkomstig van Dasha.

0: Nog meer dansbare muziek komt eraan van Gala.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig. De balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
5: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

De beats en die na-na-na-na mag de rust ook gewoon even terugkeren op deze woensdagochtend. Pak er een extra koffie bij, een koekje en dan even wegdromen met twee easy songs. Katie Melua en 9 Million Bicycles. Eerst rustig een brood bakken met Laidback en Bacon.

0: En van de fiets gaan we richting de auto's. 11:55. En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je op de E40 richting de kust. Tussen Beernem en Loppem is er een ongeval gebeurd en moet je 36 minuten bijrekenen. Richting Gent op de E40 gaat het traag tussen Aalst en Zwijnaarden. Daar moet je 22 minuten bijtellen. En op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge moet je 13 minuten bijtellen. Problemen ook op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost, daar moet je 11 minuten bijtellen.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

grappig genoeg niet geschreven op een zonnig strand, maar in het grauwe Berlijn om daar alles op te vrolijken. De zomervakantie die blijft nog heel even duren, dus ik zorg natuurlijk weer voor wat inspiratie met zometeen een leuke zomerhotspot. Eerst nog wat fijne muziek van Communards.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Karakter, jij aan mijn stek niet frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is de Vos Lemmens.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Dit is Joseph.

0: Dat doet altijd heel veel deugd. Lighthouse Family en Hi. Summer Hotspot. Ja, dierenliefhebbers die zullen in hun nopjes zijn, want voor onze zomerhotspot trekken we vandaag richting Puurs, waar je met alpaca's kan gaan wandelen. Je kent ze wel, dat zijn zo van die veel te schattige kameelachtige beestjes met een prachtige vacht waar ze ook wel truien en zo van maken. Een hele goede morgen, dag Yves.
1: Goedemorgen.
0: Dag Yves, vertel eens, ja, die alpaca's die zijn zo schattig en die zien er ook ongelooflijk knuffelachtig uit. Maar zijn het ook knuffelachtige diertjes?
1: Oh, eigenlijk is dat een beetje misingeschat van veel mensen door het feit van de alpaca is eigenlijk een vluchtdier, een prooidier. Ja. En dat zit een beetje in hun instinct ingebakken. Dus ze zijn eigenlijk van nature eigenlijk een beetje terughoudend. Dus wat daar vooral belangrijk in is, dat je eigenlijk de alpaca's van jongs af aan socialiseert, zodanig dat zij de omgang met mensen en dat ze dat ook prettig vinden.
0: Okay.
1: En dan is het wel een zeer prettige ervaring voor de meeste mensen.
0: Dat kan ik mij geloven. En voor hen waarschijnlijk ook, omdat ze dan ook weer dat contact hebben van de mensen, als dat natuurlijk op een rustige manier verloopt. Want ik weet, jullie bieden alpaca-wandelingen aan om echt te genieten van de beestjes en van de omgeving. Hoe verloopt zo'n wandeling eigenlijk precies?
1: Als mensen bij ons toekomen, gaan wij eigenlijk eerst tussen de alpaca staan en gaan we eigenlijk een beetje de info geven waar de herkomst van is, wat de reden van hun bestaan is en alle mogelijke info daar rond. Gaan wij eigenlijk aan de mensen meegeven en ook een beetje de omgang. Hoe ga je met een dier om als wij eigenlijk op de wandeling vertrekken, zodanig dat ook alles vlot kan verlopen.
0: Oké, en op welke manier moet je eigenlijk met alpaca's omgaan? Wat is zo'n belangrijke vuistregel?
1: Dus vooral rustig blijven. Ik zie vaak mensen, of ik zie vaak honden met mensen wandelen. Nu, bij een alpaca loopt zeer, zeer rustig mee. En als je daar kalm bij blijft, dan gaat eigenlijk alles zeer vlot verlopen. Dus wij gaan eigenlijk de alpaca's halsteren. Zij krijgen dan een soort van leiband aan. Wij verdelen dan de alpaca's onder de mensen. En dan vertrekken wij eigenlijk op wandeling. Wat eigenlijk hier gaat in een heel stuk, mooi stukje natuur. Via bospaden, jachtpaden, langs de waterkant. Maar het is dus vooral een wandeling dat op een zeer rustig tempo een zen-gevoel kan gaan geven. En waarbij ook mensen die zelfs iets minder mobiel zijn, eigenlijk perfect zo'n wandeling kunnen gaan maken.
0: Oh, amai, dat klinkt heel tof. En dan ben je ongeveer zo'n 2 uur weg, neem ik aan? Alles bij elkaar?
1: Ja, het geheel eigenlijk, introductie, dan gaan we eigenlijk op pad. De wandeling op zelf duurt ongeveer een uurtje. En dan komen wij eigenlijk terug bij ons op de weide. En dan is het eigenlijk nog zeer aangenaam voor de mensen, aangezien zij dan eigenlijk nog een voedermoment hebben met alpaca's.
0: Ja, oké, okay, dat is ook
1: leuk. Dan eigenlijk de alpaca's allemaal worteltjes geven. En ze komen dan eigenlijk, omdat ze bij ons toch heel sociaal zijn, de alpaca's tussen de mensen staan. Hierbij kunnen mensen nog zeer mooie foto's maken, selfie'tjes maken met de alpaca's, al die zaken.
0: Ja, ja, ja. Mag je ze ook aaien, Yves?
1: Ja, dus op zich is het geen probleem, maar het hangt een beetje af.
0: Hoe goed gezind ze zijn.
1: Wij laten de alpaca's hun eigen karakter behouden. En een beetje gelijk bij mensen, er zijn alpaca's die dat zeer fijn vinden. Er zijn er anderen die dat wat minder fijn vinden. Dus, okay. Maar het kan allemaal perfect.
0: Oké, dat is heel goed. Vertel nog eens op welke website de mensen moeten terechtkomen om naar jullie de alpaca-wandeling.
1: Dus wij hebben een website www.alpacapuurs.be. Daar kunt u eigenlijk alle info vinden rond de alpaca-wandeling. Reservaties gebeuren dan wel telefonisch. Ik zou wel zeggen, reserveer het voor mensen die geïnteresseerd zijn op tijd. Want het kan wel even wachten zijn, want het is echt wel een succes bij
0: ons. Ja, het is heel populair. Ik heb het ook al gehoord. Maar Yves, alvast bedankt voor de uitleg. Ik kijk er naar uit om ook eens langs te komen, want ik vind die dieren zo schattig. Dus wie weet zijn ze dan ook wel in een goede bui om eens te kunnen aaien. Goed?
1: Geen probleem.
0: Oké, fijne dag nog voor jou. Salutjes.
1: Dag.

0: 25% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Mannekes,
2: Bombie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Een kraan die lekt.
7: Een tegel met een barst.
6: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
7: Het is tijd voor iets nieuws.
6: Comfort.

0: Fijne woensdagochtend. Ik weet niet naar wie of wat jij precies aan het aftellen bent, maar Europe gaat je muzikaal alvast een duwtje in de rug geven. Het is 11 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Gokbedrijven blijven gokreclame maken. Grote zorgen in Duitsland nu de Rijn stilaan onbevaarbaar wordt. En onze zwemsters zijn goed bezig op het EK. Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. Op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en niet voor hun goksite. Professor Sportmanagement Bram Constant.
2: Met één tussenstap via dat vermeende nieuwsplatform kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen omdat we merken dat reclame de motor is ook van die industrie die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
1: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen. Zo mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden is. Maar dat is niet voldoende. En extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. En op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt Van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt straks gezwommen. En Siri van der Linde haalde het niet. Zij werd pas 33ste in de reeks. Bij de mannen dan grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als achtste. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: 11:03 en er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Aalder en Loppem is er een ongeval gebeurd en moet je bijna 50 minuten bijrekenen. En tussen Drongen en Nevelen gaat het ook traag opnieuw door een ongeval en moet je 10 minuten bijtellen. Richting Gent op de E40 traag tussen Aalst en Zwijnaarden. Dat komt door een defect voertuig, daar moet je 20 minuten bijtellen. En op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge 11 minuten. E313 dan. Richting Antwerpen gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar moet je 20 minuten bijtellen. En tot slot gaat het ook nog traag op de Antwerpsring richting Gent. Daar moet je aanschuiven tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en moet je een kwartier bijtellen.
3: Dit is Joe.
4: Met Anne Paulussen.

We tellen niet alleen af naar de zonsverduistering deze avond, maar ook naar Sven en Anke. Vanaf volgende week zijn ze terug en dan hoor je ze weer op hun vertrouwde plek in de ochtend. Het uitslapen is dus bijna gedaan voor die twee en dan start seizoen 11 voor hun en daar kijken ze ontzettend naar uit. En ik denk dat ze niet alleen zijn. Uitkijken gaan we ook doen naar Neil Diamond en Sweet Caroline. Dat doen we samen op de golven van Mr. Props en Robin Schulz. Dit zijn de leukste waves.

Het had eigenlijk Sweet Marcia moeten zijn, want Neil Diamond schreef het voor zijn vrouw, maar dat matchte niet met het ritme, dus het moest dan maar een andere naam worden. Ik heb een extra koffie genomen en intussen zorgt dit duo voor dat extra vleugje power op jouw woensdagochtend, die misschien al te warm aanvoelt. Ik weet het niet, het wordt toch 4, 35 graden vandaag. Oh, het wordt weer puffen. It takes two.

0: Er komt een 100% dansbare Harry Styles aan.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Shh, luister.
6: Hoi, kom op!
5: De natuur ontwaakt. Oeh. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
0: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
11: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
11: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
12: En wat met de balletjes?
11: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes.
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Good times, great music.
17: Joe.
18: Joe Summer.

0: Wie mee wil doen met het hoge stemmetje van Mika, kan zo meteen proberen. Eerst even kijken naar de problemen onderweg. 11:55 en er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Aalter en Loppem is er een ongeval gebeurd en moet je 50 minuten aanschuiven. En tussen Sint-Denijs, Westerm en Nevelen is er ook een ongeval gebeurd en moet je 20 minuten bijtellen. Richting Hasselt op de E313 zijn er problemen tussen Geel-Oost en Beringen. Dat komt door een bermbrand en daar moet je een half uur extra aanschuiven. Richting Antwerpen op de E19 traag tussen Meer en Brecht. Oorzaak is ook een ongeval, daar moet je 20 minuten bijtellen. En op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout ook nog eens 16 minuten. Op de E40 dan richting Gent zijn er problemen tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. Daar moet je een kwartier bijtellen. En tot slot staat er nog een file richting Brugge op de E34 tussen Balgerhoeken en de Aardenburg-Kalszijde. Daar moet je 10 minuten bijrekenen.
1: Dit is Joe met Anne Paulussen.

Altijd een explosie aan energie, die Mika. Zijn nieuwste album Hyperlove is sinds eind januari uit. Relax, take it easy. En dat mag je misschien ook nu letterlijk nemen, want we gaan heel even op zoek naar de ultieme mooiste zin uit een liedje. We zijn daar al een hele zomer mee bezig, want muziek is emotie natuurlijk. En dat kan zo binnensluipen in je lichaam, dat je er ook niet meer zonder kan. Zonder dat ene nummer dat voor jou zoveel betekent en zoveel waarde heeft. Een stukje tekst uit een bepaalde song, ja, geeft soms troost of plezier. En er zijn mensen waarbij het zelfs een levensmotto is geworden. En net dat vind ik heel erg leuk en ben ik naar op zoek. Misschien heb je het wel een plekje gegeven op je lichaam als tatoeage. Maar ik ben dus voor vandaag op zoek naar een stukje tekst. De mooiste zin uit een song. En jij mag mij helpen zoeken. En vooral doorsturen waarom jij die ene zin uit een bepaalde song zo belangrijk vindt. En dan lijst ik dat zo meteen op. En dan draai ik misschien wel jouw keuze.

bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Er komen heel wat fijne reacties binnen. Annick Meert laat weten: hallo, Three Little Birds van Bob Marley. Wanneer ik in een dipje zit of tegenslag heb, dan is die zin Don't worry, everything gonna be alright weer, geeft mij altijd weer moed. Lorenzo laat weten: Billy Joel, turn the lights back on. I'm late, but I'm here right now. Andy Vernist laat weten: leef alsof het je laatste dag is van André Hazes. Waarom? Je weet nooit wat er morgen zal gebeuren. Lisa laat dan weer weten: let the rain come down and wash my tears away. Dat draai ik als ik een moeilijk moment heb. En zo blijven de berichtjes binnenstromen. Dank je wel daarvoor. Vandaag gaat de keuze naar het mooiste liedje of de mooiste zin uit een liedje van Carla Rommelaert. Zij heeft gekozen voor Arno en Les yeux de ma mère.
1: Arno, mijn lievelingszanger, met het liedje Les yeux de ma mère. Een zinnetje erin. L'amour, je trouve ça dans les yeux de ma mère. Eigenlijk staan alle woorden in dit liedje die bij mijn ma passen. Ze heeft me op de wereld gezet en moest voor me zorgen. Toen ik op reis was met haar in Spanje, heb ik 2 hersenbloedingen gehad. Rechts volledig verlamd en niet meer kunnen praten. Dus moest ze op mijn 49ste weer zorgen voor mij. Mijn ma weet dus alles van mij.

Als je net uit vakantie komt, dan is het toch altijd weer even wennen aan dat vertrouwde werkritme. Ik merk dat ook nog hier op de werkvloer hier bij ons. Ik mag nog op vakantie vertrekken eind augustus richting Oostenrijk tussen de bergen en de goede lucht. Of enfin, het is met de grens met Italië, Zuid-Tirol. Dat is het officiële plekje eigenlijk waar we naartoe trekken. Dus ik heb er heel veel zin in. De rust, de natuur en de goede lucht, dat doet altijd heel veel deugd. Maar het viel me toch op dat het op straat nog altijd redelijk rustig is. Onderweg ook, de koffiebars die hebben nog wat meer plaats dan anders. Dus er zijn wellicht nog heel wat mensen die aan het genieten zijn van de rust en de ontspanning. En dan is zo'n zomerse dag als vandaag ideaal.

0: Zeer welkom in deze middag van Joe en smakelijk met de boterhammen of salade voor je neus. En verslik je zometeen niet bij de romantische vraag van Bruno Mars. Maar eerst het nieuws van 12 uur en dat krijg je van Serafien Smits. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ook vandaag nog stormloop op eclipsbrillen. Nieuwe verpakking.

0: beleidsregels zorgen voor kopzorgen bij bedrijven. En de EU maakt 2 miljoen euro vrij na de aardbeving in Colombia. Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsbril om vanavond naar de zonsverduistering te kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding en deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
1: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word hier voorstuk. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kinderen.
2: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar... Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen het ween schuift.
0: De zonsverduistering vanavond begint om 18:07. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsbril, anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
3: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
0: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven en er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
4: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
0: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Zij werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalt het niet. Zij werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als achtste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
5: 12:03 en nog 3 files op onze snelwegen waar je 10 minuten verliest. De langste file vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Beernum en Loppen moet je 45 minuten aanschuiven en dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313 traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar moet je een kwartier bij rekenen. En tot slot gaat het nog traag op de Brusselse Buitenring. Daar moet je aanschuiven tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Dat komt door een defect voertuig en daar moet je 12 minuten bij rekenen.
6: Dit is Joe.
7: Met Anne Paulussen.

0: In Westende aan ons Joe Paradise Beach hebben we heel wat grote namen mogen ontvangen op ons dak natuurlijk om daar een fantastisch zomers live concert te geven. Het is eigenlijk echt nog een beetje afkicken hoor van de zee. Echt, we hebben het daar zo leuk en goed gehad. Heel erg genoten van alle luisteraars die zijn langsgekomen en natuurlijk dat prachtige uitzicht op de kust, dat was fantastisch. We hebben het ook leuk gehad met Milk Inc, met Belle Perez, met Meteor, maar ook met Aaron Blommaert. Die kon je live bewonderen en hij staat trouwens ook op de line-up van het Rijversfestival dat morgen van start gaat. Maar ik deel nu nog eens graag de live versie van Tranen van Goud. In Westende klonk dat toen zo.
1: Joe Summer.
2: Dit is Tranen van Goud.

0: Maar dat was heel erg mooi. Tranen van goud van Aaron Blommaert. Het is trouwens tijd voor onze dagelijkse flashback. Die doen we dat altijd. Wacht even kijken, want er zijn weer dingen fout aan het lopen. Ah, voilà, daar zijn we. We gaan terug richting de zomer van 1996. Want wat hield ons toen allemaal bezig? Het was een sportieve topzomer. Op de Olympische Spelen in Atlanta bracht judoka Ulla Werbroek in 1996 het hele land in extase door een gouden medaille te veroveren. Dat was een heel bijzonder Belgisch sportmoment waar misschien nog heel wat mensen herinneringen aan hebben. We verstuurden die zomer ook het allereerste gratis mailtje, want Hotmail werd gelanceerd. Ik denk dat heel wat millennials dat mailadres ook nog altijd hebben, inclusief mezelf. En in de bioscoop konden we kijken naar Independence Day. Will Smith redde daar de hele wereld van buitenaardse wezens. Dus het was echt een blockbuster die zomer. En muzikaal werden we dan weer getrakteerd op Killing Me Softly van de Fugees. Origineel was het een nummer van Roberta Flack uit 1973. Maar de herwerking van de Fugees die werd zo populair dat de platenmaatschappij op het hoogtepunt van die single zei van oké, we moeten dit uit de winkelrekken gaan halen, want dit gaat niet. We moeten ervoor zorgen dat de fans het volledige album kopen, de score. En dat is ook gelukt. Het was een briljante zet. Het werd een van de best verkochte hip-hop albums aller tijden.
1: Het is nu final sale in de designer outlet van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op 100.

Ja, bij zomerse temperaturen hoort zomerse muziek. Casey and the Sunshine Band doen altijd wat ze beloven. Een dikke glimlach op jouw gezicht toveren. En nu hoor je de ideale soundtrack van de liefde. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: De gitaren van Amy MacDonald die zijn gestemd voor This Is The Life. Zometeen eerst even naar de files kijken. Op dit moment zijn er 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin bij de langste file en die vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Aalter en Loppen moet je een uur bijtellen en dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar moet je een kwartier bij rekenen. En tot slot ook nog problemen op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 10 minuten bijtellen.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne Paulussen.

Gitaar en viool, altijd een goede combinatie. Amy McDonald, This Is The Life. Als bij jou de middag een beetje traag verloopt en je voelt dat die eerste dip om de hoek aan het loeren is, wel, dan zorg ik voor wat Bruce Springsteen vibes. Dat helpt altijd. Dancing in the Dark. Goedemiddag.

0: Dus,
1: Bompie,
0: Dees gaat het fantastisch vinden.
2: Denkt het?
0: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel?
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
9: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruy.be.

0: De zon is hier volop aan het stralen in Vilvoorde. Ik weet niet waar jij je begeeft op dit moment, maar als je naar boven kijkt, dan zie je ze nog enkele uren in volle glorie. En straks vanavond natuurlijk met die fantastische zonsverduistering. We zijn samen aan het aftellen natuurlijk na dat bijzondere moment straks. Anne-Marie, die is haar hele leven al enorme fan van Shania Twain. In 2023 heeft ze een nummer geschreven dat heet Unhealthy. En toen ze het af had, dacht ze van oké, ik ga gewoon mijn stoute schoenen aantrekken. Ik ga haar een privébericht sturen op Instagram om te vragen of ze misschien wil meedoen. En wat is er gebeurd? Shania Twain zei gewoon ja. En niet veel later zijn ze in de studio gedoken in Londen met dit fantastische resultaat.
1: Good times, great music. Joe.
2: Joe Summer.

Karel, die trekt je doorheen de zomerse namiddag zometeen vanaf 1 uur. Met natuurlijk ook weer die schaduwplaat battle, waar je weer kan kiezen in welk kamp jij precies zit. Blijf dus bij Joe. Wij nemen Chesney Hawks nog mee richting het nieuws. Maar eerst Train en Drops of Jupiter.

0: Eerlijk, aan eclipsbrillen kan ik je niet helpen. Wel aan stralende, oogverblindende, fonkelende muziek op het ritme van je zomer. Zometeen. Eerst het nieuws, want het is 1 uur. Serafien Smits.
1: Goedemiddag. Nog altijd stormloop op die eclipsbrilletjes. Storing bij Belfius en Helena Ponet naar de finale op de 400 meter op het EK. Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
2: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik moet je voorstellen. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kind.
3: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen twee schuift.
1: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. Belfius kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisaties

0: organisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
1: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
0: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
2: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
0: De halve finale is voor morgen. En op de 200 meter is Delphine Nkansa vierde geëindigd in haar reeks. Net niet goed genoeg voor de halve finales dus. En op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk dan weer in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er ook de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
3: Het was gewoon een goede race. Goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden. Ooit gedaan. Echt goed gezwommen. Een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien. En elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
0: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30, zondag is dat nog zo'n 25 graden.
4: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E40 in de richting van de kust tussen Aalter en Loppen. Daar is een ongeval gebeurd. 57 minuten extra. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 22 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 10 minuten tussen Berchem en Antwerpen-Centrum.
5: Dit is Joe.
6: Met Carol Schmidt.
4: Daar gaan we. Goedemiddag.

zijn eigenlijk moeilijke tijden voor Vanessa Paradis, want deze week maakte ze zelf bekend dat ze na 8 jaar gaat scheiden. Het huwelijk komt dus ten einde dat ze had met de Franse auteur en regisseur Samuel Bonchetri. Welkom bij Joe op deze speciale woensdag.

en Stargazing. Welkom, dit is nu de schaduwplaat battle. Je kan zo dadelijk in de app van Joe stemmen. Het thema voor vandaag staat letterlijk in de sterren geschreven, want ik kies voor het thema Star. En dat is uiteraard geen toeval, want dat is een astronomische topdag vandaag. Vanavond krijgen we dus eerst die prachtige zonsverduistering. En als je daarna blijft kijken, word je ook nog eens in het beste geval getrakteerd op de Perseïde. De absolute piek van de vallende sterren. Want het is nieuwe maan, dus het is dan extra donker. En dan spot je er hopelijk wel tientallen per uur. Het is het moment om een wens te doen vanavond. Echt ook wel romantisch eigenlijk. Dus het is de moeite waard. Ideaal moment voor een muzikale sterrenstrijd, dacht ik. Kies je vandaag voor Kamp Schaduw. Voor jou heb ik dan de ultieme zachte en dromerige soulballade van Rose Royce klaargezet. Nee, dat ga jij wensen. Wishing on a Star, Rose Royce. Maar er is ook Kamp Zon. Heb jij eerder de energie om de hele nacht wakker te blijven voor dat hemelse spektakel? Dan moet je voluit gaan voor Kamp Zon. En ik heb het vrolijk en up-tempo muziekje van Buggles geselecteerd. Het zal sowieso fonkelen. Wie van die twee wordt het? Rose Royce met Wishing on a Star of Buggles met Video Killed the Radio Star? Stemming is nu open en dat gaat heel gemakkelijk via de app. Buggles op dit moment op kop. Maar kijk, ook dat kan nog allemaal veranderen binnen een aantal minuten. En nu op vakantie met Vaya Con.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend met TNL een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Smartfoto.be.
12: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
13: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
12: Echt of wat?
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
16: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
17: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
16: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
18: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
0: Dit is Joe Summer.
19: Good times.
0: Great music.

dat is een van de voordelen van een lege agenda. Any place, anywhere, anytime. Eigenlijk een nummer van Nena Ergendwan uit de 80's, maar dan werd Kim Wilde eraan toegevoegd in het Engels. Het werd een grote hit in 2003. Straks gaan we lekker feesten met Dario G, Carnaval de Paris. En het fonkelende duet van Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream, heb ik ook al klaargezet. En in de uitslag van de schaduwplaat battle, het was een muzikale sterrenstrijd tussen Rolls Royce en Wishing on a Star. Die hebben het helaas niet gehaald. Ze kregen wel 43% van de stemmen. Ik had het onthouden en binnenkort smijt ik ze gewoon er zo eens tussen. Maar dit zijn de winnaars met 57%. De Buggles.

0: Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de E40 in de richting van de kust. Dat komt door een ongeval. Het gaat moeizaam tussen Aalter en Loppem. Bijna een uur extra. Richting Antwerpen de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 17 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 14 minuten tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe
2: met Carol Schmitz.

0: Bompies.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel?
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
10: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
15: Een kraan die lekt.
16: Een tegel met een barst.
15: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
17: Het is tijd voor iets nieuws.

0: Zee de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Andalous mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, summer. Show summer.

Joe Summer met Natasha Bedingfield en Unwritten. Billy Paul neemt een klassieker vast en maakt er iets van dat tegelijk warm, doorleefd en keihard eerlijk klinkt. Only the Strong Survive is geen stoerdoenerij, maar een levensles. Even slikken,

7 oktober kan je in de bioscoop gaan kijken naar Queen Budapest. Dat is een concertfilm van Queen. De film vertoont de allerlaatste live performance van Queen met Freddie Mercury, die ooit werd gefilmd. Het gaat om het concert uit 1986 in Budapest tijdens de Magic Tour. Straf detail, Queen was toen ook de eerste westerse rockband die optrad in het communistische Hongarije. Brian May van Queen herinnert zich dat concert nog helemaal. Hij zei, jarenlang konden fans achter dat ijzeren gordijn alleen naar de muziek van Queen luisteren, via illegale cassettejes. Het was verboden om naar rockbands zoals ons te luisteren, dus om ons live te zien optreden was simpelweg ondenkbaar. Het concert was daarom een enorm emotioneel moment voor de toeschouwers, maar ook voor Queen zelf. Resultaat kan je dus dit najaar bekijken, Queen Budapest. Van Budapest naar Sventibold. Dit is Clouseau.

0: zometeen nog eens Terry Swims en Lose Control, maar ook klassiekers van Robbie Williams, George Michael en Madonna. Zometeen na het nieuws van 2 uur. Dat krijg je nu van Serafien Smit.
1: Goedemiddag. Nog altijd storing bij Belfius. Een man overlijdt terwijl hij aan zijn auto werkt. En Helena Bonnet staat in de halve finale van de 400 meter op het WK. EK. Belfius kampt met een technische storing. Klanten kunnen niet inloggen via de app of de website. Ook bij sommige andere mensen werkt de bankkaart niet en loopt het mis bij betalingen. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man om het leven gekomen toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man kwam gekneld te zitten onder zijn auto toen de krik wegsloeg en hij eronder lag. Zijn vrouw vond hem terug en belde de hulpdiensten, maar de man overleed ter plaatse. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Bonnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
2: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was hem in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken aan de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
1: De halve

0: finale is voor morgen. Op de 200 meter dan is Delphine Nkansa vierde geëindigd in haar reeks. Ze komt amper 200ste tekort voor een plek in de halve finales. Later deze week komt ze wel nog in actie op de 4x100 meter met de Belgian Rockets. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
1: Drie files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van de kust. Op de E40 tussen Aalter en Loppem, hinder door een ongeval. En nog 49 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 12 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent, hinder door een defect voertuig in 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy Tunnel.
2: Dit is Joe
3: met Carol Schmitz.

vlogen even terug naar 2005 met een van de toppers van Robbie Williams en Trippin'. Daarin zong hij over Staring at the Sun. Veel mensen zullen dat vanavond doen. Die unieke zonsverduistering. En je moet dat met een eclipsbril doen. En als je er geen hebt, dan moet je gewoon extra naar elkaar kijken. Dat is ook soms plezant, toch? Zeg, de zomer betekent ook de bikini. En die is onmisbaar op het strand. Maar de naam van dat kledingstuk heeft een, nog een explosieve achtergrond. Hoe dat precies in elkaar zit.

Teddy Swims en Lose Control. Straks nog hits van Madonna en ook U2. Nu hebben we het heel even over de bikini. Weet je waarvan die naam komt? Want die heeft een nogal explosieve achtergrond. De bikini werd al geïntroduceerd in 1946 door een zekere Louis Réard. En hij vernoemde het naar Bikini Atoll. Dat is een eilandengroep waar destijds de atoomtesten werden gehouden. En de Louis die hoopte dat de impact van dat kleine badpak net zo explosief zou zijn als een atoombom. Nu, hij had een beetje gelijk, want het sloeg ook in als een bom, de bikini. En om dat te vieren hebben we een van de beroemde bikini-bommen uit de jaren 80 klaargezet. Dit is Sabrina met haar twee boys.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe Summer.

0: Waka Waka en Shakira. Het is bijna 2:30. Het is druk op de snelwegen. Ik heb 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van de kust op de E40. Tussen Aalter en Jabbeke de Haan. Lange file, een ongeval gebeurt. 1 uur en 4 minuten extra. Op de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 23 minuten. In de richting van Antwerpen de E313. Vanaf Ranst 14 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Nederland 14 minuten. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En in de richting van Gent 11 minuten. Tussen Bergen en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe
2: met Carol Schmitz.
0: Zo meteen Fever Dream van Alex Warren en ook ABBA, Lay All Your Love on Me. En nu naar de 80's nog eens met Daryl Hall en Jono.

best een van de beroemdste duo's uit de jaren 80. Daryl Hall, John Oates en I Can Go For That. Daryl Hall heeft een aantal moeilijke maanden achter de rug. Heeft een niertransplantatie ondergaan. Dat heeft hij op zijn Instagram een aantal weken geleden geschreven. Hij zei, de dokters zeggen dat het een succes is. Ik voel me ook al stukken beter. Dus verwacht je aan nieuwe muziek. Kijk, zo willen we dat horen. Dit is Fever Dream bij Joe. Alex Warren.

0: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in Afas Dom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afas Dom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Shh, luister.
2: Hoi, kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Summer. Joe Summer.

grote doorbraak voor Marco Borsato. 1994 gebeurde dat met Dromen zijn bedrog. Morgen start in Lievegem de 10e editie van het Rijversfestival. Tof, familiegericht, sympathiek festival. En ook vandaag kan je bij Anne van Elzen tussen 4 en 7 is het nog een Famping ticket winnen. Dan kan je luxueus gaan kamperen tijdens het hele festival. Dus van morgen tot en met zondag. Op een echt bed slapen, maar je zal heel veel toffe optredens kunnen volgen. De volledige line-up en alle info vind je uiteraard ook op onze website. En dus zeker straks luisteren naar Anne van Elzen als je

De sloopfirma Miley Cyrus en Wrecking Ball. Ik neem je zo meteen mee naar de zomer van 2006. En ook qua weer waren toen extreme. Juli was een bijzonder veel hittegolven 2 toen. Maar augustus van die zomer werd een van de somberste met veel regen. Een van de grootste hits van de Black Eyed Peas uit die zomer, hoor je zo.

0: dat was een hele tijd geleden. Deze Inside Out, grote hit in de 80's voor Odyssey. En straks maken we ons helemaal klaar voor een nieuwe zomerswipe. En je hoort Marillion, de Police, straks ook Dasha. En nu het nieuws van 3 uur. Want Nico Bosteel zit helemaal klaar.
1: Goedemiddag. De oom geeft toe dat hij Hamza sloeg. Een man sterft onder zijn auto in Beveren. En geen EK-finale voor Julien Watrin op de 400 meter horde. De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar hij zegt dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of die man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
2: Gent betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
1: Het gaat om de moeder van Hamza en hun vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkelband. De beslissing van de raadkamer verwachten we straks. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man van 68 omgekomen toen hij bij hem thuis aan zijn auto aan het sleutelen was. De krik sloeg weg, waardoor de man onder zijn auto belandde en dat overleefde hij niet. Er wordt nog onderzocht hoe dat ongeval daar kon gebeuren. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij finishte als 5e in zijn halve finale met de 16e tijd van alle deelnemers. En dat was niet goed genoeg. Ook Delphine Nkansa kwam net te kort voor een plek in de halve finales op de 200 meter. Zij was 200ste te traag om door te stoten. En in het tienkamp bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e na 3 disciplines.

0: disciplines. De 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. Vandaag staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. De rest van de dag blijft het zonnig en warm tot 32 graden. Morgen en vrijdag volop zon tot 35 graden. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden. Zondag nog zo'n 25 graden.
1: Op dit moment staan er 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Nog altijd hinder in de richting van de kust. Op de E40 tussen Aalter en Loppem, dat komt door een ongeval, 42 minuten. Op de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 32 minuten. Richting Antwerpen op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost een kwartier. En ook een kwartier op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Dit is Joe
3: met Carol Schmitz.

geval is echt op met wat flessenpost uit de top 2000, Message in a Bottle en The Police. Tijd voor de zomerswipe. En haal vandaag die hangmat maar boven. Netjes schrap voor een flinke dosis zon, want het thema van vandaag is zomerse reggae. Voor de ultieme, relaxte, Jamaicaanse vibes. Welke reggae-klassieker mag er van jou straks op de radio worden gedraaid en brengt je helemaal in vakantiestemming? Als je wil meeswipen, dan moet je nu een bericht sturen in de app van Joe. En je stuurt reggae

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
0: Good times. Great music. Dit is Joe Summer.

0: Natasha en Austin. We trekken richting Dendermonde bij Kathleen Baeyes, want ook Kathleen stuurde reggae, reggae, reggae. Het thema van onze zomerswipe op deze woensdag. Hey Kathleen, goedemiddag en welkom. Hallo Kathleen.
1: Ja, ik ben er
0: wel. Ah, je bent er. Oké, ik had waarschijnlijk het eer. Ik ben blij dat je er bent. Zeg, ik heb hier 5 reggae-getinte nummers klaarstaan. Voor ik ze jou 1 voor 1 voorstel, heb jij ook al een beetje kunnen genieten van de zomer? Wat was je aan het doen nu?
1: Zeker, zeker. Nu was ik eigenlijk mijn eten aan het voorbereiden voor vanavond.
0: Oké, wat schaft de pot? Wat staat er op het menu?
1: Een beetje koude couscous gaan we eten.
0: Oh, ja, oké.
1: Een beetje kip erbij.
0: Ja. En hoe laat worden we dan verwacht zo?
1: Wel meestal daar rond 6 uur.
0: Rond 6 uur, maar dat is nog net op tijd voor, ja, voor de eclipse, oké. Ik heb jouw adres hier, dat komt helemaal in orde, grapje hoor.
1: Ja,
0: Kathleen, je weet hoe het gaat. Ik stel je er eerst 2 voor en dan mag je er 1 kiezen. En die kan je nog altijd inruilen, moest je twijfelen. Het zijn dus reggae-geïnspireerde nummers. En dit is nummer 1. Misschien toch iets te warm, die Red Red Wine. Het is een beetje...
1: Het is al een hoeken, het is al een hoeken.
0: Het is een hoeken. Je mag kiezen tussen UB40 of... Inner Circle met hun versie van Games People Play. Welke van die 2 moeten we meenemen? Het leven.
1: Dan zou ik wel kiezen voor die eerste,
0: ja,
1: maar
0: sorry,
1: kan ik nog
0: nummer 3? Ja, oké. Ik merk de twijfel, ik snap het. Soms zit het beste ook van achter, we zullen zien. Je kan UB40 ook nog inruilen voor Shaggy. It wasn't me.
1: Nee, ik ben toch benieuwd naar nummer 3.
0: Oké. Voorlopig houden we UB40 en dan heb je de keuze tussen Jimmy Cliff. Dat is echt ook lekker. Reggae Night.
1: Kan je... Oh, dat is een moeilijke.
0: Moeilijke? Wat ga je doen? Ga je UB40 bijhouden?
1: Nee, want ik heb toch nog een klein vermoeden dat Bob Marley er gaat in zitten.
0: Kan jij gedachten lezen? Dit is kandidaat 5. Oh, daar zit hem al, ja.
1: Ja. Daar ga ik voor.
0: Dat snap ik. 3 Little Birds. Ik vind dat ook, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat is een levenswijsheid. Hè? Everything is gonna be alright. Ga je vanavond kijken naar de eclipse?
1: Heb
0: je
1: hem door? We gaan ons best doen. We hebben nog geen bril, maar we hebben wel alternatieven aan het zoeken. Ja. Om het van moeten oplossen.
0: Ja, je hoort ook tegenstrijdige dingen. Je leest ook van alles en nog wat. Ik zou zeggen, informeer je goed. En sta zeker niet blind naar de zon, want dat lijkt me geen goed idee. Maar in elk geval, veel succes. En kijk, everything is gonna be alright, weet ik nu al. Bob Marley, dag Kathleen.

de zomerswipe van Kathleen in Dendermonde. En ze swipt helemaal tot op het laatste door en komt zo terecht. En content dat ze was met Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. Ook vandaag is er een herkansing. Dit zijn de vier kandidaten. Je kan stemmen in de app van Joe. Het gaat tussen UB40 en Red Red Wine. Ook wel wat reggae-geïnspireerde Britse muziek. Inner Circle met Games People Play. Shaggy denkt ook mee met It Wasn't Me. En Jimmy Cliff. En het geweldige Reggae Night. Je hebt een aantal minuten om te stemmen. Klik op je favoriet. Dat doe je in de app van Joe. En nu de geweldige stem van Joe.

0: staan op dit moment 6 files op de snelwegen. Ben je meer dan 10 minuten verliest? De langste file staat al heel de middag op de E40 in de richting van de kust. Komt door een eerder ongeval tussen Beernem en Loppem nog 26 minuten extra. Op de binnenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard 17 minuten. De buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 11 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten. Voorlopig de laatste richting Antwerpen E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 12 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Carol Schmitz.

Somewhere Only We Know en Keen uit 2004. Ik heb hier de uitslag binnen van onze zomerswipe. Het waren vier reggae-getinte nummers die je tegen elkaar opnamen. Inner Circle, ja, zwaar gebuist door 3%. Shaggy, It Wasn't Me, is het ook niet geworden met 26%. En het was eigenlijk een nek-aan-nek race, maar we hebben een winnaar. UB40 met Red Red Wine haalde 34% en de winnaar met 37%. Een ras, echte Jamaicaan ook. Jimmy Cliff met zijn Reggae Night. Hoor je zo dadelijk. Onze zomerse kast draait hier over uren vandaag. Ken je dit nog? Amor de mis amores voor de allerliefste. Pak!

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Joe Summer. Good times, great music.

vrouwen die de reggae-muziek op de wereldkaart hebben gezet. Dan valt de naam van Bob Marley altijd, en terecht. Maar deze hoort er absoluut ook bij. Jimmy Cliff, winnaar van de herkansing met Reggae Night.

I knew it, I knew you. De nieuwe Taylor Swift. Het is bijna 4 uur. Anne van Elzen staat klaar. En bij Anne kan je niet alleen top laten scoren, maar ook het laatste fampingpakket, zeg maar. Een kampeerpakket voor je familie, je gezin of je vrienden. Het komende Rijversfestival, dat start trouwens morgen tot en met zondag. Kamperen in een luxe tent en genieten van al die optredens op onze kosten. Het kan dus, blijf zeker luisteren. Ik heb nog King Africa en La Bomba net voor 4 uur. En zometeen de Rolling Stones. En geniet van de eclipse als je vanavond gaat kijken. Maar blijf ook na die eclipse kijken, want je weet het, hè, je kan heel veel vallende sterren zien. Bijzondere astrologische momenten vanavond. Dus het is het moment om extra veel wensen in de kosmos te schrijven.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: En na het nieuws een topstart van een nieuwe zomeravondspits met Avicii die ons wakker maakt en André van Duinen die meteen of checkt of de zon wel schijnt. Kortom, de ene regelt de wekker, de andere het weerbericht en nu Nico Bosteels met het nieuws 4 uur. Goedemiddag.
2: Nou, goedemiddag. De OM bekend dat hij Hamza sloeg. Zware bedrijfsbrand in Lübeck en waarschuwing voor een groot wereldwijd olietekort. De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar zegt dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okuchulu gezegd voor de raadkamer. En die moet beslissen of die man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
3: Gent betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
2: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. De beslissing die verwachten we straks nog. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lübeck in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en ook naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. En ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen wel dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. En het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. En dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het dan helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
1: 6 files op onze snelwegen waarin meer dan 10 minuten aanschuift. Op de Brusselse binnenring 28 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. Op de buitenring zijn dat 14 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Richting kust E40 aanschuiven nog 22 minuten tussen Beernem en Loppem. Richting Antwerpen op de E19 20 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 14 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En 12 richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
4: Dit is Joe
5: met Anne van Elzen.

straks even niet meer schijt. Of toch niet meer helemaal. Allee, wat is het? 90% hè, gaat verdwenen zijn. En oké, 2 augustus volgend jaar gaat er dan nog wel eens een hapje uit de zon zijn. Maar op deze manier gaat het nog 55 jaar duren. Dus laten we zeggen dat het toch wel redelijk historisch is wat wij gaan meemaken. Als je ook geboren bent rond mijn leeftijd, kunnen we er eigenlijk best van uitgaan dat dit ons laatste kans is om zoiets te gaan zien. Hè. Ik heb gisteren letterlijk nog, denk ik, meer dan 20 telefoons gedaan voor zo'n eclipsbrilletje. En dan zijn er toch 2 redders in nood opgedoken. Onze geweldige babysit Anita, die heeft ervoor een paar gezorgd. En ook, echt waar, chapeau daar, Optiek Sierens in Aalter. Dat is geen sponsoring hier of zo, hè. Dat is gewoon echt oprechte appreciatie. Gisteravond ook nog naar gebeld. En die hebben tot 's avonds laat mensen aan terugbellen geweest om te zeggen dat er brillen geleverd waren. Vanochtend daar gaan aanschuiven in de rij. En echt waar, die mevrouw die zei, ik heb al 2 nachten niet geslapen. Dus ik denk voor die zelf helemaal in eclipse gaat, dat tijd wordt dat die eclipse daar toch ergens gaat passeren. Hè. Goed, voor ons allerlaatste rijverswempingpakket hoef je gelukkig nergens te gaan aanschuiven. Je moet gewoon heel goed luisteren en voor 7 uur een artiest van de affiche horen passeren van op Rijvers. Dan op dat moment Rijvers doorsturen via de Joe-app en op die manier ben je eigenlijk helemaal safe en een kanshebber. Ik heb mijn eclipsebril, jij die van jou, dus sing halleluja zo meteen, maar eerst van zonsverduistering naar een totale bevlieging met Olivia Dean.

0: Dr. Alban en Sing Halleluja. Ja. Ah, Lotte Sierens heeft gereageerd van de Optiek Sierens. Ja, die hadden in Aalter, daar hadden ze keiveel eclipsbrilletjes en bijbestellingen. En ze bleven de mensen daar bedienen. Echt waar, dat zijn daar helden, zeg ik u. Sylvia die stuurde ook nog, ik denk dat ze daar geen brilletjes niet meer kunnen zien. Ik heb er gisteren ook nog 2 gereserveerd en daarnet gaan afhalen. Het zijn inderdaad helden. En Connie, die snapt het allemaal niet. Die zegt, ik begrijp de heisa niet zo goed. Alles en iedereen heeft een schaduw. De maan ook. En ja, wij gaan even in die schaduw zitten. Niet zo vreemd toch? Goh, ik weet niet, Connie, als je nog zo'n 55 jaar moet wachten om terug in de schaduw van... Wat is het nu eigenlijk? De schaduw van de maan, hè, toch? Voor de zon? Ja, dat is toch het idee van de zonsverduistering, hè? Dat de maan tussen de zon en de aarde komt te staan. En anders ben ik nu vreeddomme dingen aan het zeggen.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Een kraan die lekt.
1: Een tegel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
1: Het is tijd voor iets nieuws.

er zijn mensen natuurlijk die zeggen, ik snap die heisa niet met heel die eclipse en zo. Uiteindelijk weten, het is één dag dat je er even mee moet leven. Zoals elk jaar op 14 februari moeten we er ook even mee kunnen leven. Dus ik was misschien nog aan het denken aan zo'n goede muzikale battle. Iets met eclipse. Ik denk aan Bonnie natuurlijk ook, hè.

die is net op de terugweg om haar 31ste huwelijksverjaardag te vieren met uitzicht op zoute landen. 31ste huwelijksverjaardag, dat ga ik even min bereiken als zo'n tweede, bijna volledige eclipse in mijn leven, denk ik dan. Zeg, een eclipse battle. Die hebben we klaarstaan zo meteen in de Joe-app. Dit zijn jouw drie keuzes. Dat is het eerste nummer waaraan je denkt, hè. Als het gaat over een eclipse, dat is de Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Maar je kan ook kiezen voor deze. No sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Bill Withers en Ain't No Sunshine. En keuze nummer drie is eigenlijk waar wij letterlijk in zitten zometeen. Deze Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley. We gaan even de poll offline halen, want er zit een klein foutje in. En dan subiet brengen we die helemaal terug. En dan moet je gaan stemmen natuurlijk. Maggie Riley en Mike Oldfield. Moonlight Shadow, Total Eclipse of the Heart of Ain't No Sunshine.

0: Swayed Up. In de Joe-app geopend, onze Eclipse Battle. Welke song wil jij horen om je al helemaal klaar te maken? Want het spektakel begint rond 7:10 en zal duren tot 7:50. Tenminste, dan is de climax daar. Bill Withers, Ain't No Sunshine, Mike Oldfield en Maggie Riley met Moonlight Shadow of Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. De poll staat nog open, dus je hebt nog even tijd. En nu, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het blijft wachten op een beslissing van de Raadkamer in het onderzoek naar de dood van Hamza in Merchtem. De jongen van 7 stierf daar vorige week nadat hij klappen kreeg van zijn oom. Die man heeft dat ook toegegeven. Hij wordt verdacht van moord, maar blijft erbij dat hij Hamza niet wou doden. De moeder van Hamza en een vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. De drie werden aangehouden en de Raadkamer moet nu beslissen of dat zo blijft. De problemen bij Belfius zijn opgelost, dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van dat probleem. En het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. En dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen overal de prijzen. Vanavond zon en nog lang warm. Vannacht is het dan helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop, dan halen we tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: Ja, sorry, ik moest hier even mijn verkeer nog open doen, Nico. Wacht, ik moet dat nog een beetje opfrissen. Voilà, alsjeblieft, mag ik mezelf ook nog gaan opfrissen. Van al die mistakes hier. Tot straks, joh.
1: Tot straks.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste op de Brusselse binnenring. 42 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. En 10 minuten op de buitenring tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse ring 24 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen E19, 22 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting kust nog aanschuiven op de E40 tussen Beernem en Lopem, 21 minuten. Op de ring rond Gent richting Merobeke tussen Laarne en de ring van Merobeke is een ongeval gebeurd, daardoor ook 18 minuten extra tijd rekenen. En op de E40 tussen Sterbeek en Bertum ook 12 minuten erbij daar.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: jaar geleden trouwde ze. Vlak daarvoor stond ze nog tussen de bosbranden. En vandaag jaagt ze in Spanje op een zon die zich verstopte. VTM-nieuwsreporter Louise Buket combineert haar huwelijksreis duidelijk met overuren. Alain waarschuwde vanmorgen nog voor bewolking in Spanje, maar misschien staat de hemel daar intussen helemaal bloot. Straks eens polsen hoe het gesteld is met de voorspelde drukte en de weersomstandigheden.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ja. En dan, we gaan even luisteren hoe het daar zit in Spanje intussen. Want in Spanje, dat zijn sowieso al drukke maanden in de zomer natuurlijk. Amai. Louise. Dag Louise, goedemiddag.
1: Hallo, hey, goedemiddag.
0: Oh, blij dat we jou te pakken hebben gekregen.
1: Ik hoop dat je me goed kan horen.
0: Ik kan u fantastisch.
1: Ja, de verbinding is niet super goed. We zijn aan het rijden nu.
0: Mag ik jou beginnen met jou te feliciteren? Want jij bent nog niet zo lang geleden in het huwelijk getreden, zo zag ik op de sociale media. Ah, ik denk dat de verbinding net even terug is weggevallen. Ze zitten in de wagen, dus ze zijn in Spanje.
1: Vandaag, maar ik hoor het niet goed nu.
0: Louise? Ah, misschien moeten we het gewoon...
1: Ja, ik hoor je.
0: Jij hoort mij aan, want ik hoor jou moeilijk. Zeg, ja, ik wou gewoon zeggen proficiat, hè, want je bent pas getrouwd.
1: Ah, klopt. Ah, dankjewel. Ah, ja. Een maandje geleden intussen.
0: En
1: ja.
0: Dan heb je al in Frankrijk gezeten, dan tussendoor trouwen. En nu in Spanje, klaar om daar het evenement van, laten we zeggen, deze eeuw nog mee te maken. Hè? Hoe is het daar gesteld met de verwachte drukte?
1: Ja, het is echt wel een overrompeling hoor. Ik had het eigenlijk zelf een beetje onderschat, denk ik. Maar nu ik hier ben, ja, besef ik toch wel hoe historisch het allemaal is. Hè. Mensen komen van over de hele wereld. Bussen met mensen die zijn overgevlogen uit de VS, Zuid-Korea, Griekenland. We hebben dat echt zelf gezien, hoe die mensen hier allemaal aankomen. Mm-hmm. En die zijn nu natuurlijk allemaal een plekje aan het...
0: Ja, sorry hoor, Louise, ik ga jou even moeten onderbreken, want het is alsof dat je
1: allemaal te volgen. Ik
0: kan ze niet horen.
1: En dat bij 35 jaar op. Ja,
0: we gaan moeten proberen terugbellen, denk ik.
2: Hallo?
0: Dus, met andere woorden, we gaan straks eens proberen terugbellen naar Louise, want ik vind het wel tof om te weten hoe het er daaraan toe zou gaan. Maar de verbinding is een beetje slecht. Ze zitten in de wagen, ze zijn onderweg. We hadden een poll geopend, een Eclipse Battle in onze Joe-app. En het resultaat, dat krijg je nu te horen.

want dat is toch een schoon en breekbaar nummer. Hè? En eigenlijk, ja, het was de enige winnaar. Hè? Zeg, misschien ben jij wel de laatste winnaar van dat geweldige vampingpakket voor rijvers. Wat houdt dat allemaal in? Zoals je een beetje uit de naam kan afleiden, die vamping, is dat glamping met 4 personen. Dus dat kan met je gezin of met family, vrienden die voelen als familie. Je hebt toegang 4 dagen tot het park, dus ook 4 dagen glamperen in plaats van kamperen. En ook de parking en zo, dat zit erin. Wat moet je daarvoor doen? Want we hebben het nog niet uitgedeeld voor vandaag. Wel, voor 7 uur zal hier nog een artiest passeren die op de affiche van Rijver staat. Ik ga jou een beetje inspireren. Dat kan zijn... Reggie, Summer Life. Reggie die staat namelijk op de affiche van Rijvers, maar ook... De heerlijke Pommelien Thijs, erop of eronder. Als je Pommelien hoort passeren voor 7 uur, stuur dan Rijvers in de Joe-app. Maar morgenavond is het spektakel met deze jongens. Dus het kan zomaar even zijn dat Clouseau passeert nog in de playlist voor 7 uur. Louise, over Louise gesproken, we hadden daarnet Louise Buquet aan de lijn. VTM-nieuwsreporter die ter plaatse is in Spanje om het daar een beetje op te volgen. Die zonsverduistering, want ja, wij zitten ook klaar natuurlijk met het gezin om te kijken. Maar daar komen ze van heinde en ver. Straks na 5 uur een nieuwe poging om naar Spanje te trekken.

0: Dapperdan-therapie is music van John Miles of een gebedje richting onze lieve neer en zijn zoon met Genesis. Dat kan ook na het nieuws van 5. Krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is aftellen naar de zonsverduistering van straks. Belfius meldt dat de problemen voorbij zijn en waarschuwing voor een groot wereldwijd olietekort. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering of naar de zonsverduistering van straks. Over een dikke 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15 en het echte hoogtepunt volgt 1 uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
2: Het is een eclips van 90%. Het is verder van 1999 dat we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
1: Nou, ook in andere landen wordt die zonsverduistering straks massaal gevolgd. Zo zijn veel mensen speciaal naar Noord-Spanje gereisd, omdat de zon daar even volledig achter de maan zal verdwijnen. De problemen bij Belfius zijn opgelost, dat laat de bank toch zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van dat probleem. Het blijft wachten op een beslissing van de Raadkamer in het onderzoek naar de dood van Hamza in Merchtem. Blijven die 3 verdachten aangehouden of niet? Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf nadat hij klappen kreeg van zijn oom. Die man heeft dat ook toegegeven. Hij werd aangehouden voor moord. Maar hij zegt dat hij Hamza niet wou doden. Ook de moeder van de jongen werd aangehouden voor schuldig verzuim. Je hoort haar advocaat, Philippe Roels.
3: Zij voelt zich bovenal slachtoffer. Zij legt verklaringen af in moeilijke omstandigheden. Ik wil benadrukken vandaag dat zij ontredderd is. Dat zij ook rouwt om het verlies van haar zoon. Zij wordt ook opgevolgd in de gevangenis door een psycholoog.
1: Ook een vriendin van die moeder werd aangehouden voor schuldig verzuim. De 2 vrouwen hopen om vrij te komen op een enkel band. Met een enkel band. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. En dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. En Thibaut Nijs kan misschien dan toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
4: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasma...

0: Rozen was opgelopen, dat is zoals ze zeggen rauwe groenten of rauw vlees of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet.
1: Nou, tegen het einde van deze week weten we of Thibaut Nijs die Vuelta nu rijdt of niet. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm, ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen dan volop zon tot 35 graden en dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden en zondag nog 25 graden.
2: Oh, ik ook ben hier alweer en heb een vraagje voor u.
1: Dus ja, oei.
2: Hey, tot hoe laat moet jij nog werken vandaag?
1: 11 uur vanavond.
2: Oké, maar heb je geen brilletje om te kijken
1: ik
2: daar?
1: Ik heb geen brilletje, geen speciaal brilletje in elk geval, nee.
2: Nee? Nee. Dus maar je gaat dat missen?
1: Ik ga met mijn collega afwisselend kijken.
2: Ah, oké, amai. Allee,
1: op het dak van het gebouw hier.
2: Leuk, plezant. Ja? Allee, uniek.
1: Jij niet?
2: Ja, nee, ja, liefst met het gezin en met mijn eigen brilletje. Goed, tot straks, Nico.
1: Tot straks. Yo.
2: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je op de E19 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting kust E40, 23 minuten extra tussen Beernem en Loppem. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 13 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 12 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Centrum. Richting Gent op de E17 aanschuiven tussen Lokeren en Gent-Brugge, 14 minuten. Op de E40 tussen Sterrebeek en Berchem doe je er 13 minuten langer over. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 11 minuten extra.
3: Dit is Joe.
4: Met Anne van Elzen.

0: Ah, wel, Chrisje de Vos, ik ben blij dat je het stuurt. België's probleem is nog altijd niet opgelost. Want ik dacht, ik ben hier bijna opgelicht. Al gans de dag raak ik niet in die app. Maar hopelijk geraken we nu wel in Spanje bij Louise Buquet, VTM nieuwsreporter. Dag Louise.
1: Hallo, dag ja, Anne. Hi.
0: Oh, oef, je was het zo mooi aan het vertellen, maar het klonk alsof je zelf onderweg was naar de zon om daar de verduistering waar te nemen. Het was echt in stukken en in knopen. Ik hoorde je wel nog vertellen dat ze echt van heinde en ver komen. Hè. Van over de ganse wereld stromen ze daartoe in Spanje. Het is normaal al druk in de zomermaanden, maar nu dus die voorspelde drukte, die zie je daar ook wel.
1: Ja, drukte. Ik zou overrompeling zelfs zeggen, want het gaat echt over een strook, een schaduwstrook in Noord-Spanje. Hè. Mm-hmm. En we hebben deze voormiddag echt bussen gezien van mensen die zijn overgevlogen van de VS, Zuid-Korea, Griekenland. Hele bussen vol met mensen die dus ja, van plan waren om een plekje te zoeken dat intussen hopelijk ook gevonden hebben. Want de meesten zeiden we gaan rond 2-3 uur toch echt wel proberen ter plaatse te gaan om toch zeker een goed plekje te hebben. En dat bij ja, warme temperaturen. Het is 35 graden hier, volle zon. Maar dat is eigenlijk vooral wat ze allemaal willen. Hè. Volle zon, geen bewolking. En op dit moment is dat ook absoluut zo. Iedereen weet ook dat het de laatste keer zou kunnen zijn dat ze dit zien. Dus ja, historisch moment en veel mensen komen daarop af. Ja.
0: Je spreekt over mensen uit de VS, uit Griekenland. Heb je daar ondertussen ook al veel Belgen gezien?
1: Ja, de Vlamingen zijn zeker aanwezig. Belgen, Vlamingen, absoluut. Ik moet wel zeggen, ze zitten een beetje verspreid. Wij waren deze voormiddag in Burgos. Daar waren er zeker, maar er zitten er evengoed in Zaragoza, Mallorca, Valencia. Dus ja, ze zitten wel een beetje verspreid, maar ze komen absoluut af, hoor. Ik heb al met mensen gesproken, families die zeggen van ja, we kennen er eigenlijk niet zoveel van, maar we wilden met de familie toch eens iets speciaals doen en komen dus af. Maar er zijn ook echt wel mensen die dit al jaren gepland hebben. We hebben met een groep gesproken uit Bocholt, Limburg, van de Sterrenwacht daar. En die hadden dat al 3 jaar gepland. Die reis stond al 3 jaar vast. Ja, en de inschrijvingen die waren ook meteen vol. Dus die hadden er absoluut zin in. Kriebels in de buik, ik voelde het.
0: Zeg Louise, en jijzelf als reporter voor VTM Nieuws, je staat vaak op de eerste rij van bijzonderheden. Heb jij zelf nog een kriebel in de buik voor wat er gaat gebeuren?
1: Maar ja, maar absoluut. Ja, want ik moet toegeven dat ik het eigenlijk een beetje, ik ga niet zeggen onderschat dat. Ik ben zelf zeker geen sterrenkundige en ik ben wel geïnteresseerd, maar dat is het ook. Maar als je voelt hoe historisch dit allemaal is en hoe iedereen beseft van we moeten dit echt het moment pakken, we moeten die eclipsbril scoren en we moeten naar buiten om het gezien te hebben, want dit is historisch, ja, dan heb ik daar zeker ook de kriebels van in de buik. Dus ik kijk er zelf ook heel hard naar uit om straks dat moment helemaal te beleven. Absoluut.
0: Ja, en je gaat het begin ervan zeker? Want dat zal dan een. Hoe zit het daar qua timings in Spanje? Komt dat volledig overeen van bij ons ook?
1: Nee, het zit allemaal ietsje later. Dus de gedeeltelijke zonsverduistering die begint rond 7:30. Het begin van de totaliteit, want daar kunnen we hier dus van spreken. Hè. Totaliteit, dat is in België niet zo, maar die volledige zonsverduistering, dat is om 8:28. Echt wel exact. En dat duurt hier 1 minuut 44 seconden. Dat is lang, maar daarin gaat het dus wel allemaal gebeuren. En dat is eigenlijk lang, omdat we op zo'n goede plek zitten.
0: En weet je wat ik nu zo... En ga je dan met je rug er naartoe moeten staan? Als je dat in beeld brengt, hè, zo spreken tegen de camera en dat het achter jou gebeurt? Of
1: nee,
0: moet je toch eens omdraaien?
1: Ik ga fixen dat dat niet hoeft. Nee, ik denk dat ik wel gewoon met iemand van de sterwacht op dat moment in gesprek zal zijn. Nee, ik ga het wel ook echt kunnen beleven. Ja, okay. Je moet geen compassie hebben met mij, ik ga het absoluut beleven.
0: Allee, beleef het daar waar van op de eerste rij en het verslag dat lezen of zien we dan ook wel later. Hè.
1: Ja, er is ook een extra nieuws, een extra VTM nieuws, zodat je de totale eclipse hier in Spanje ook zeker kan meepikken.
0: Ah,
1: dus allemaal kijken.
0: Oké, gaan we zeker doen straks. Heel veel succes daar in Spanje nog.
1: Dank je wel.
0: Voor die totale eclipse, inderdaad. Dat is geweldig. Dus ik ga kijken naar dat extra nieuws straks. Speciaal voor
1: doen.
0: U en een beetje voor die zonsverduistering. Salut, dag Louise.
1: Bye, dag aan.

0: Ja, speciaal dagsken vandaag. Straks met dat zonsverduisteringje toe. En dan moet het niet opgeven. Hè. Moet je vooral blijven zitten. Hè, want dan komt er nog die sterrenregen en zo van al die vallende sterren. Oké, misschien ben jij op dit moment wel een IKEA-kast in elkaar aan het steken. Dan heb ik zo meteen de perfecte soundtrack erbij na dit.
1: Je favoriete ochtendduo is terug.
2: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
3: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
2: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
3: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
1: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

0: enige verwarring hier in de Joe F. Over Berre en... Yesterday, today, tomorrow. Nee, niet over dat liedje zelf. Wel over zijn al dan niet aanwezigheid op Rijvers. En moeten we nu Rijvers sturen of niet? Staat hij op de affiche, ja of nee? Nee, dit jaar niet. Hij was wel, hij stond wel te prijken op jullie wishlist, zo blijkt. Maar nee, hij staat niet op de affiche van dit jaar. Die artiest moet nog passeren. 6:01 ondertussen. De hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Plopsa, Ardennes, in de buurt van de watervallen van Co, is een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt de brandweer aan onze redactie. Het gebeurde op een kiezelstrand waar volgens hen geen bezoekers komen. Er vielen geen gewonden, maar het park is wel volledig ontruimd. De hulpdiensten zijn daar ook massaal aanwezig. Want mogelijk ligt er nog een tweede bom, maar dat is dus nog niet zeker. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een kleine 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint dat spektakel rond 7:15 en het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Veel mensen gaan naar onze kust om daar die zonsverduistering te bekijken. In Blankenberg houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En Thibaut Nijs kan misschien toch nog meedoen aan de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd. Het is nu aan de ploeg en aan Thibaut zelf om te kijken of die Vuelta mogelijk is of niet. En ook of het wel verstandig is om nu al zo'n zware koers te rijden. Tegen eind deze week valt de beslissing. Helder avond en nacht krijgen we, minima rond 19 graden. En morgen dan volop zon en tot 35 graden.
0: En toch ook nog wel een paar files hoor. Op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 39 minuten erbij. De E313, 16 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Kust, E40, 22 minuten erbij tussen Jabbeke en Gistel. Op de Brusselse binnenring, 21 minuten tussen Beersel en de bocht van Vorst. En een kwartier op de buitenring tussen Grimbergen en Jetten. Richting Gent, E17, een kwartier tussen Lokeren en Gent-Brugge. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout en 13 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum daar ook nog 10 minuten extra.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: facilement mise. Romantica.
1: Melodia.
0: Melodia. Dat is een andere melodietje, hè? Jan Bosman, welkom in de studio. Eurovision has some news for us, dus ja. Vertel het maar.
2: Wel, het is de bedoeling dat we met het Eurovision Songfestival volgend jaar, 2027, in Bulgarije gaan zitten, want Dara heeft gewonnen. En dat wordt ofwel Sofia of Burgas, daar, twee grote steden daar in Bulgarije. Een van de twee wordt het, en binnen een paar weken wordt dat bekendgemaakt. Maar ondertussen heeft het Eurovision Songfestival, of de bazen daar toch van, hebben een aantal nieuwe regels beslist. Die vandaag zijn bekendgemaakt. En zoals Stijn het net op de redactie zei, dat zijn echt zo van die halfslachtige maatregelen toch geworden. Mm-hmm. En ik vind het eigenlijk ook best wel, want normaal gezien, de grote regel van het Songfestival, als je het wint, moet je het volgend jaar opnieuw organiseren. Dat is al één of twee keer gebeurd dat het niet is gebeurd, omwille van het feit dat er te veel overwinningen na elkaar komen en dan kan dat land dat niet aan. Of oorlog, zoals Oekraïne bijvoorbeeld, won het Songfestival, maar kon het niet organiseren. Nu hebben ze beslist, de organisatie, dat als er een land is dat wint, maar dat heeft te maken met een gewapend conflict of een gevoelige geopolitieke situatie, ik lees het af, hè, of een andere omstandigheid die een wezenlijke impact kan hebben op de veiligheid van de kandidaten, dat dan het kan zijn dat het Eurovision Songfestival beslist van kijk, nee, je mag het niet organiseren. Hoe gaat dat gebeuren? Wel, er moet eerst een soort van veiligheidsanalyse gemaakt worden. Daar wordt dan een rapport van gemaakt. Dat gaat over naar het reference group. Dat is dus het bestuursorgaan van het Eurovision Songfestival. En die gaan dan uiteindelijk beslissen of het land mag dat festival
0: organiseren. Dat je dat weet, krijg je dat nooit meer georganiseerd.
2: Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat Israël de voorbije jaren dus al heel erg veel kans heeft gemaakt op de overwinning. Vorig jaar, of dit jaar nog, waren ze tweede. Mm-hmm. En stel je maar eens voor dat Israël zou winnen, dan, ja, ik denk dat dat de kapot is van het Eurovision Songfestival op dit moment, want heel veel landen zouden misschien wel eens kunnen afhaken.
0: Wacht, ik ga even een ander bedje opzetten, want het begint met irriteren.
2: Oei. Ah, ja, okay. Voilà. Ja, dat is goed. Dus. Omdat bijvoorbeeld de VRT heeft nu ook al gezegd van kijk, er moet iets gedaan worden rond die situatie over Israël. En dus denken ze dat nu op te lossen bij de EBU door te zeggen van mocht Israël winnen, dan mogen ze het waarschijnlijk niet organiseren. Omdat die,
0: omwille van die regels.
2: Ja, die zitten nu in een gewapend conflict en dus die zouden het dan niet mogen organiseren. Maar of die regel genoeg zal zijn voor de VRT om nu te zeggen van oké, we gaan volgend jaar meedoen. Dat lijkt mij sterk, want Israël mag dus nog altijd blijven deelnemen. Daar is nog niks over beslist, ook nog niks over gezegd geweest. En daarom lijkt het mij ook een soort van inderdaad een beslissing waarvan ik denk van goh, gaat dat nu veel oplossen?
0: En ook die bal kan alle kanten uit.
2: Ja, daarom
0: zijn
2: net.
0: Zijn we nu zo echt een stok voor mee dat ze naar letterlijk elk land kunnen slaan, hè, bijna?
2: Dat gaan ze waarschijnlijk niet doen, maar ik denk dat in het achterhoofd van de EBU nu speelt, voilà, we hebben het opgelost. Er is een regel gekomen. Maar of dat bepaalde omroepen daarmee tevreden en akkoord zullen gaan. Nu, het is zo'n beslissing die genomen is door, want de EBU is een organisatie van heel wat lokale, zoals de VRT bij ons, omroepen, die dat allemaal samen beslissen, zogezegd, en die dan die regel moeten invoeren. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat de VRT zegt van oké, dat is voldoende voor ons. Mm-hmm. Ik denk dat niet, persoonlijk. Maar je weet maar nooit wat het op termijn zal geven.
0: Wat als jij nu eens een terras gaat doen met André Vermeulen?
2: Maar André Vermeulen kan er ook weinig aan doen.
0: Ja, maar nee.
2: Ik denk dat
0: moet gefilmd worden en moet opgenomen worden. Want zoveel Eurovisie-kennis bij elkaar, jongens.
2: Misschien nog één kleinigheid, als er nog een klein ding verandert. Vanaf nu moet je 18 jaar zijn in plaats van 16 om deel te nemen. Dus
0: Sandra Kim had niet meer gemogen.
2: Nee, die had niet meer gemogen. Maar dus de dag van de eerste repetitie daar op het Songfestival moet je 18 zijn.
0: Allee, dus jij moet nog hoeveel nachtjes slapen voor je mag meedoen?

0: vanavond bij VTM kan één gewaagde keuze alles veranderen. In de quiz Ik weet er alles van. En bij VTM 2 strijden Paris Saint-Germain en Aston Villa voor de UEFA Supercup. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Men kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Zeg, de Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
11: Oei, wat doet hij er zo op?
10: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
11: Ja, en?
10: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar, de smaaksensatie.

0: bursting at the seams. Elton John en Kiki D, die komen er zo meteen aan. Don't go breaking my heart. Maar eerst Annelies Schetters van The Real Housewives. Bij ons beter bekend als Annelies van de Showbiz. Ja, Annelies zit weer helemaal klaar om ook deze week opnieuw één parel uit te delen. En iemand anders die krijgt voor één week lang de titel Charol van de Week. Maar begin maar gewoon met de parel van de week.
1: Voor mij gaat deze keer de parel van de week naar niemand minder dan de stoute Bart de Pauw show. En kijk, ik weet het, er is de afgelopen jaren heel wat controverse geweest. Maar toen ik gevraagd werd om mee te werken aan wat voor mij een van de leukste theatershows van België is, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik kwam ook aan op de set en vanaf minuut 1 heb ik gegierd en gebruld van het lachen. Want wat je ook van Bart vindt of denkt, die man is echt wel een meester in zijn vak. Zijn timing, zijn humor, zijn ideeën, maar vooral ook zijn geduld als coach. Hij weet precies hoe je iets uit iemand moet halen zonder dat het geforceerd voelt. Alleen bij Bart gaat natuurlijk alles net iets anders heten en het gaat The Real Housewives of Wachtebeke heten. Op een bepaald moment waren wij aan het opnemen en de productie was grapjes aan het maken over de dolle koeienziekte, waarop ik het grapje maak. Ruben van Gucht is ook ziek, waarop de productie vroeg, oh wat heeft hij dan? Zeg ik, hyper de piep. Ruben van Gucht heeft de vogel. En toen zeiden ze, hij zit achter je. En ik zo, ja, dat is prima. Als ik dat zeg, ik sta erachter. En Ruben van Gucht, net als mij, kan net zo goed uitdelen als incasseren. Heel prettig om mee samen te werken. Dus, moraal van mijn verhaal, tussen de koeien en de kalfjes en een vogel met de vogelgriep, lag deze week een parel die mij aan het lachen hielp. En daarom is mijn parel van de week Bart de Pauw. Want stout of niet stout, deze parel is voor mij gewoon goud.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de Charol van de week nodig. Wie is dat geworden?
1: De Charol van de week is deze week voor mij David Davidsen. Niet per se omdat ik hem een Charol vind, maar hij is wel gecharold. Omdat hij zich naar verluid serieus heeft laten inpakken door een zogenaamde sugar son. En dan denk je, hoe kan een intelligent, succesvol mens daarin trappen? Maar juist slimme mensen kunnen zich daarin laten meeslepen wanneer aandacht, affectie en mooie praatjes in het spel komen. Het hart is nu eenmaal niet altijd even verstandig als het hoofd. Dus David, ik lach zeker niet met jou en zeker niet om jou, want uiteindelijk kan het iedereen overkomen. Een sugarsong klinkt misschien zoet, maar kijk toch maar uit wat jij met je centjes doet. Dus David, met een dikke knipoog ben jij deze week mijn Charol van de week.

0: Mocht ik nu plastische chirurg zijn, hè, wat ik niet ben, dan zou ik dit als muziekje laten afspelen. Als wachtmuziekje op mijn telefoon en ook een beetje in de wachtzaal. Forever Young van Alphaville. Ik zoek nog 4 mensen om mijn laatste vampingpakket voor rijvers mee naar huis te lokken en vanaf morgen naar Lievegem. En waarom dit jaar nog meer dan anders zo de moeite is, wordt helder uitgelegd door woordvoerder Florian. Na het nieuws van 6 met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. 3 gewonden door een oorlogsbom in Plopsaco. De zonsverduistering komt dichterbij en Romelu Lukaku trekt officieel naar Fenerbahçe. In Plopsaarden, in de buurt van de watervallen van Co, is een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs dat park stroomt. 3 mensen raakten daar gewond, 2 bezoekers en een medewerker. Zij kregen ter plaatse verzorging. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn daar nu massaal aanwezig. Omheiningsdienst Dovo probeert die obus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af naar de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint dat spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
2: Het is een eclips van 90%. Die tweede van 1999, als we een grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
1: Veel mensen gaan aan onze kust naar die zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En in De Haan mogen strandbars vanavond uitzonderlijk langer drankjes verkopen. Ook in andere landen kijken ze uit naar dat fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien, vertelt onze collega Louise Bouquet, die daarbij is.
3: De ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
1: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte daar. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart, dat lukt wel allemaal weer. Maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, maar ze weten niet hoe lang het daar allemaal nog gaat duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt daar ook nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. En Rode Duivel Romelu Lukaku verlaat Napoli en speelt officieel voor Fenerbahçe in Turkije. Dat hebben beide clubs nu ook zelf officieel aangekondigd op sociale media. Meer details over die transfer zijn er nog niet, maar in principe tekent Lukaku een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Fenerbahçe beter zou zo'n 6 miljoen betalen aan Napoli. Lukaku is 33 en Fenerbahçe is een 5e club in evenveel jaar. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Dat is dus ideaal voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima dan rond 19 graden. Morgen volop zon, 35 graden en dat is ook vrijdag zo. In het weekend wordt het wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden en zondag nog zo'n 25 graden.
0: Het is hopen dat we op tijd thuis geraken om toch iets van die zonsverduistering te zien. Want hier staan nog 14 files op onze snelwegen waarin meer

0: van 10 minuten verliest. Richting grens Nederland, E314 tussen Zolder en Genk Centrum, 35 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen, E19, een half uur erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 17 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, 10 minuten erbij. Op de Brusselse binnenring tussen Huizingen en de Bocht van Vorst, door een ongeval een half uur extra. Buitenring, 16 minuten tussen Grimbergen en Jette. Op de ring rond Gent, richting Mariakerke tussen de Kortrijkse Steenweg en de Watersportbaan, 22 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, 18 minuten. 12 richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E17 richting Gent een kwartier tussen Lokeren en Gentbrugge. Richting kust op de E40 tussen Jabbeke en Gistel, een brandend voertuig daar, 15 minuten extra. Ook 14 minuten tussen Lophem en Jabbeke en tussen Beernem en Brugge, 12 minuten. Richting Brussel tot slot op de E19, 11 minuten lang rijden tussen Kontich en Mechelen-Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Anne van Elzen.

0: Ricky Martin en She Bangs. En vanaf morgen gaat het weer gebeuren. En Rijvers in Liepegem gaat opnieuw van start. Ik heb ergens in een boekje gezegd, ik hou niet van festivals. Dat klopt, maar er is er eentje die de uitzondering op de regel vormt. En dat is het plezantste familiefestival van het land. En daar is één constante. Het is echt altijd mooi weer. Het is zelfs iedere keer weer pokkenheet. Floris Benoit, de woordvoerder, die heb ik nu aan de lijn. Dag Floris, hoe is het?
1: Hey, dag Anne. Alles goed hoor. En met jou?
0: Ja, met mij alles goed. Ik ben al helemaal klaar om naar daar te komen natuurlijk.
1: Super. Maar
0: hoe spelen jullie dat toch altijd klaar, dat die afspraak met die weergoden?
1: Goeie vraag. Ik vind ook dat we eigenlijk ieder jaar geluk hebben met het weer, Anne. Mm-hmm. Maar laat ons eerst zijn, zoals je zelf weet, geluk dwing je af. Hè. Dus het zal ook een stukje onze eigen verdienste zijn, denk ik.
0: Het is het aura van Rijvers dat daar telkens heel veel mee te maken heeft. Er zijn ook heel wat nieuwigheden dit jaar. Laten we beginnen bij wat ik het liefste doe, altijd. Hier in de studio onder andere. Luidkeels meezingen, vals of niet vals, want Floris...
1: Er is dit jaar een official Joe Karaoke Boot op ons festivalterrein.
0: Geweldig, ja. En,
1: super, hè?
0: Ja, dat is geweldig. Ik hoop daar ook veel mensen te kunnen verwelkomen. Ook Jan Bosman, Tom de Kok gaan er allemaal langs gaan om mensen te motiveren natuurlijk. Maar er zijn nog andere manieren om te spelen als je niet zo zeer wil meezingen.
1: Klopt, inderdaad. Naast de Joe Karaoke Boot aan hebben we ook dit jaar een Game Corner met Nintendo Switch. Een samenwerking met Nintendo Switch. We hebben ook een apenparcours. Er is een vernieuwde beatstage. Daarvan...
0: Je zei iets te vlug over de apenparcours Dat triggert mij enorm. Ja,
1: Het apenparcours is een hindernissenparcours op onze festivalterrein. Oh, die we het apenparcours noemen. Ja. Maar ontdek het vooral zelf aan als er bent dit weekend.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. En dan die beatstage... Zoals je al zei, met een thema dat voorlopig nog geheim is.
1: Klopt. Ja, nog een geheim. Maar laat ons zeggen dat we dit jaar de hoogte ingaan. Als ik dat een klein tipje van de sluier kan zijn.
0: Oké. En er is ook de Rijvers Garden, heb ik mij laten vertellen. Wat is dat precies?
1: Ja, de Rijvers Garden is onze eet- en onze eet- en zitzone, waar we dit jaar ook opnieuw extra schaduwshelters hebben gezet en extra veel hebben ingezet op verschillende gerechten van over de ganse wereld.
0: Geweldig. En een extra stage ook, het zevende ondertussen.
1: Klopt, we zitten wel aan 7 verschillende podia. We zoeken ieder jaar opnieuw naar mogelijkheden om ons publiek nog beter te bedienen. Dit jaar is daar de Amigo Barn bijgekomen. En dat is eigenlijk een podium, de sfeer van een bruine kroeg. Met ook een van de langste togen van het land, café-togen van het land. En afwisselend DJ's in die stage. Maar ook de optredens van onze live stage kunnen van daaruit bekeken worden.
0: Zeg, en het is een mijlpaal dit jaar toch wel? Want 10 jaar Rijvers is zelfs in een boek gegoten. Het festival is enorm gegroeid, hè, al die jaren.
1: Klopt, inderdaad. We hebben een enorme evolutie mogen meemaken afgelopen jaren. En 10 jaar Rijvers leek ons ook wel het perfecte moment om een boek uit te brengen. En het is een festival voor iedereen, dus ook het boek vertelt de verhalen van iedereen. Van de artiesten, van de medewerkers, van de bezoekers. En ik dacht zelf ook aan dat jij er ook in zat.
0: Ja, ik voelde mij zo vereerd toen als ik dat telefoontje kreeg. Ik dacht, ik voel me ook echt verbonden met het festival, dus ik vind dat heel, heel eervol. Maar en het is gebeurd, hè? Want na 10 jaar is er een last-minute klepper toegevoegd op de TikTok-stage zondag.
1: Inderdaad, niemand minder dan Erik van Looy van de slimste mensen ter wereld, onder andere, is zondag aanwezig op onze TikTok-stage. En ook Ruben van Hucht hebben nog afgelopen dagen bekendgemaakt, ook op die zondag op onze meet-and-greet of onze TikTok-stage.
0: Amai, het gaat aanschuiven worden, denk ik. Zeg, het is een echt feest, hè. Zowel in die geweldige VIP daar, maar ook op de camping. En daar blijft ook elk jaar maar meer en meer volkomen, omdat jullie daar ook echt inzetten op beleving en een feest voor alle zintuigen, Floor.
1: Ja, helemaal correct. We vinden het natuurlijk belangrijk om ook een VIP-aanbod te hebben. En dit jaar hebben we zelf een extra tent bijgezet. We hebben ook enkele bedrijfsfeesten die doorgaan in die tweede tent, in die tweede VIP-tent, omwille van het enorm aantal aanvragen. En dit jaar ontvangen we zelf, ik dacht, iets meer dan 1800 VIP's verspreid over de 4 dagen.
0: Geweldig.
1: Maar ook camping inderdaad, dus los van het VIP-gebeuren, ook de camping, daar is ook zwaar op geïnvesteerd dit jaar. We hebben meer slapers dan ooit, die komen ook van verder. Ik zag er zelf enkele uit Amsterdam in de gastenlijst staan.
0: Oh,
1: en de glamping op onze camping, die scoort ook. We hebben dit jaar 3 hot tubs, sauna, buitendouches, een zwembad en heel veel party en ambiance op die campingzone.
0: Ja, dat treft, hè, want ik heb nog 1 fempingpakket voor onze luisteraars hier bij Joe. Dat betekent 4 dagen toegang tot Rijvers natuurlijk, maar ook op de glamping en de parking en zo erbij. Oh, ik kan al zeggen voor onze luisteraars, het gaat gebeuren. Het vliegt de deur uit nog voor de eclipse gaat beginnen. Voilà, daarmee weten die genoeg. Maar toch nog een belangrijke vraag voor twijfelaars en late beslissers. Zijn er nog tickets?
1: Er zijn zeker nog tickets. Er zijn nog tickets beschikbaar op rijvers.be voor donderdag, voor vrijdag, voor zondag. Maar de tickets voor zaterdag, dat zijn nu de allerlaatste. Dus die zijn denk ik binnen ook voor de eclipse gaan die allemaal de deur uit zijn voor de zaterdag.
0: Dus mensen die zaterdag mij willen bezig zien in de karaoke. Of natuurlijk voor de fantastische affiche daar die jullie hebben. Die moeten natuurlijk rap zijn. Floris, heel erg bedankt om alles zo, ja, om ons helemaal op te peppen, warm te maken voor dat fijne, fijne festival daar in Lievegem. En ik zie jou heel graag daar. Goed?
1: Super, heel graag gedaan. Okay, tot zaterdag.
0: Dankjewel, tot zaterdag. Salut.
1: Dag.
0: Da-da-da-da. En nu, mannetjes, je weet wat je moet doen, hè, in de Joe-app. Ik weet niet of je weet welk liedje dit is.

0: Electronics met Have a Nice Day. En niet a nice day, but four nice days. Op de glamping, maar ook op Rijver zelf. Voor Nolde uit Jabbeke, want hij wint ons allerlaatste vampingpakket. Heel veel plezier ermee.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Shh, luister. Hoi, kom op! De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
6: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

0: met Kingdom of Fear. En ik heb nog ook een geweldige tip voor de oren van Katja Retza. 6:30, nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Plopsa, Ardennes, aan de watervallen van Co, zijn 3 gewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Zij werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs dat park stroomt. De zone is daar afgezet, de hulpdiensten zijn massaal aanwezig en ontmijningsdienst Dovo probeert die obus daar nu weg te halen. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en de moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wou doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. En rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku landt vanavond in Istanbul en wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar warm welkom heten. Lukaku zou daar een contract voor 1 seizoen tekenen met een optie op een extra jaar. Hij is 33. Heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon tot 35 graden en dat is ook vrijdag zo.
0: 5 files op onze snelwegen waar meer dan een kwartier aanschuift richting grens Nederland E314, 40 minuten extra tussen Zolder en Genk Centrum. Richting Antwerpen E19, een half uur erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Richting kust E40 tussen Jabbeke en Gistel, 28 minuten daar. Ring rond Gent richting Mariakerke, 25 minuten tussen de Kortrijkse Steenweg en de Watersportbaan. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

0: The Kingdom of Fear. Zeg, twee keer geen Google Maps nodig. Want The Way to Your Heart, die wordt u getoond door Soul Sister zometeen. The Way to the Zomermix, die komt er natuurlijk ook aan om 15:15 ongeveer. De ideale voorbereiding om daarna stilaan te beginnen genieten van die geweldige eclipse die toch wel heel uniek is en geschiedkundig waardig is. Maar The Way to Your Ears, die krijg je nu van Katja Retzij met haar podcasttip.
1: Ik heb eentje uitgekozen, want het was ook weer moeilijk om te kiezen. En dat is Dead Eyes. Ja, het klinkt een beetje griezelig, maar dat is het niet. Het is een podcast gemaakt door een comedian, Connor Ratliff. Ze is een Amerikaan en is ook acteur. En lang geleden had hij een rolletje gekregen in Band of Brothers. En dat is een reeks gemaakt en geregisseerd door Tom Hanks. Uh-huh. Die jongen dacht echt, ik heb het gemaakt. Vanaf hier begint mijn leven. Is op set en op een bepaald moment wordt de scène stilgelegd. En wordt aan hem gevraagd om de set te verlaten. Hij weet niet waarom. Hoort achteraf van via agents en zo, dat Tom Hanks zou gezegd hebben dat hij dode ogen heeft op het scherm. Dus dat zijn ogen niet sprankelen en dat hij daardoor uit die scène is gehaald.
0: Hard.
1: Maar dus zoveel jaar later dacht hij, wacht even. Ik ga dat verhaal gewoon uitspitten. Ik wil weten waarom dat gebeurd is met mij.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: aandeel zonne-energie gaat stevig zakken deze avond door de eclips. Dus dan verhoog ik maar het aandeel muzikale energie hier bij Joe. En dat doe ik met Anouk Pink en Frankie Valli. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
1: Nou, goedenavond. Roos van Otterdijk pakt zilver op het EK zwemmen. 3 gewonden bij een ontploffing in Plopsaco. En Romelu Lukaku reageert op zijn transfer naar Fenerbahçe. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd zo net tweede in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net ietsje sneller dan van Otterdijk en won. Nog goed nieuws vandaar, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Zij zwom de vijfde tijd van alle halve finalisten, ook al in een nieuw Belgisch record. En toch extra speciaal, want het vorige record stond op naam van haar zus. In Plopsa-Ardennes aan de watervallen van Co zijn 3 lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Zij werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park loopt. De zone is daar afgezet. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en de moeder van de jongen van 7 en een vriendin van die moeder. De oom wordt verdacht van moord. Zij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wou doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. En rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op die transfer. Hij is trots en kijkt er naar uit.
2: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100% ready to go.
1: Lukaku landt vanavond al in Istanbul en wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar warm verwelkomen. En warm blijft het vanavond ook nog een tijdje. Heldere avond krijgen we en een heldere nacht. Minima rond 19 graden. Morgen volop zon tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: 12 files staan er op dit moment nog in ons land. Dat zijn gelukkig vooral kortere. 6 ervan die duren langer dan 10 minuten. En het zijn die die je nu van mij krijgt. Ik begin met de langste. Die staat op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar moet je er 20 minuten bij rekenen. Komt daardoor wegenwerken. Dan gaan we naar de ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Kortrijkse Steenweg en Gent. Watersportbaan moet je er ook 20 minuten bij rekenen. Richting kust op de E40 tussen Loppem en Jabeke een kwartier erbij. Komt daardoor een brandend voertuig. De andere kant op, die E40 tussen Gistel en Jabeke, 16 minuten extra. Dan richting Gent op de E40 tussen Aalst en Wetteren, 15 minuten extra. Komt door een ongeval waardoor de linkerrijstrook is versperd. En de laatste kun je vinden op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel. Daar moet je er 10 minuten bij rekenen. Als je op dit moment nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

0: Voilà, een stevige gitaar om je even wakker te schudden na deze hete dag. Anouk en Nobody's Wife.
1: De Playlist Bingo.
0: Een nieuwe avond en dus ook nieuwe kansen, want ik ga weer van Playlist Bingo doen hier bij Joe. Hoe speel je mee? Wel, dat is echt super simpel en eigenlijk ook gewoon super plezant. Je gaat nu naar de Joe-app, je tikt bovenaan, helemaal bovenaan, op Speel de Playlist Bingo. En dan pif, poef, paf, verschijnt er ineens een bingo-kaart op je scherm met 6 vakjes. Met daarop 6 songs die je nog zal horen op Joe tussen nu en 8 uur. En elke keer als je er eentje hoort, dan tik je die song aan en als ik de 6e song heb gestart, dan mag je je volle kaart doorsturen. En wat levert dat misschien wel op? Wel, geen microgolfoven of een bestekkoffer zoals bij sommige bingo's. Nee, bij ons is het een diner voor 2 op een heel mooie locatie, namelijk het Atomium, want helemaal bovenaan in de bovenste bol zit het Atomium restaurant. En daar hebben wij voor jou een tafeltje voor 2 personen gereserveerd. Dan krijg je een 3-gangen diner. En het drinken, dat betalen we ook. Dus gewoon de Joe app open doen, bovenaan je bingo-kaart activeren en dan aandachtig luisteren en aanvinken en misschien ook winnen.

Stijn uit Overmeren die stuurde dat hij de afgelopen 24 uur intens gezocht heeft naar zo'n eclipsbrilletje, maar het was overal uitverkocht. Maar hij heeft er eentje gevonden en die mag je vanavond om 10 uur gratis gaan ophalen. Stijn is duidelijk de plezantste thuis. Je kreeg Frankie Valli met Grease, stond ook op je bingo-kaart en hou ze goed in toog, zodanig dat je alle vakjes kunt aanvinken. Elsa Tarout die stuurt een diner voor twee, dat zou superleuk zijn, want we zijn vandaag 26 jaar getrouwd. Ah ja, Elsa, gewoon dan je bingo-kaart goed in het oog en het oor houden en doorsturen op het juiste moment, zoals Natasha uit Wevelgem een tijdje geleden heeft gedaan. En weet je waar die nu zit op dit moment? Wel, helemaal bovenaan in het Atomium. In het Atomium-restaurant. Ze heeft een foto gestuurd van aan haar tafeltje daar in die hoogste bol. Laat het smaken, Natasha, want zij heeft onlangs gewonnen.

0: getrakteerd. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code Yellow!
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
9: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een kraan die lekt?
12: Een tegel met een barst.
11: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
12: Het is tijd.

0: Nothing to you.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

hè? Michael Sambello en Maniac. Als je ze nog niet hebt geactiveerd, die bingo-kaart via de Joe-app, dan kan dat nog. Maar je moet wel echt heel snel zijn, want voor je het weet zijn alle songs die op de kaart staan gepasseerd. En dan kun je natuurlijk niks winnen. In de UK, daar wedden ze op zowat alles, dat weet je. Een weddenschap die nu aan de gang is, is in welke stad in Bulgarije het Eurovisie Songfestival volgend jaar zal plaatsvinden. Er zijn nog twee steden in de running, namelijk hoofdstad Sofia en Burgas aan de Zwarte Zee. En lang heeft Sofia aan de leiding gestaan bij de bookmakers, maar nu is dat gedraaid naar Burgas. En dat is toch wel een beetje uitzonderlijk, vind ik. Morgen, dan zouden we normaal gezien moeten weten welke van die twee steden het gehaald heeft. Deze ging in 2022 naar het Songfestival voor Armenië. Rosalind.

0: is begonnen, stuurt Marco uit Antwerpen die eclipse. En als bewijs heeft hij er ook een foto bij gestoken van een Antwerpen aan het water. Heel veel mensen die daar aan het water aan het genieten zijn van die unieke gebeurtenis die de eclipse toch wel is. Ondertussen kreeg je Oasis en Wonderwall. Zegt het is de laatste week dat we gouden komkommers uitdelen aan het meest banale komkommernieuws. Vandaag heb ik zoet nieuws, iets voor een klein hongerke. En het nieuws bewijst ook dat wat bedrijven in de voedingsindustrie al jaren in alle toonaarden ontkennen, toch gewoon waar is. Eerst heb ik nog 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E40 richting kust tussen Loppem en Jabeke. Moet je er een kwartier bij rekenen, komt daardoor een brandend voertuig. En op de A10 richting kust tussen Zandvoorde en Oostende komen er 6 minuten bij. Dan de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Flanders Expo en Gent Watersportbaan plus 12 minuten. En de laatste kun je vinden op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen Noord en Rumst. Daar zijn wegenwerken aan de gang. Kom er 8 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: En Material Girl. Het zijn dat soort hits die je hoort bij Joe. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Want ja, dat doen wij, hè. Hit na hit en classic na classic.
1: De Gouden Komkommer.
0: Ja, de nieuwsdiensten die zijn zich vooral een beetje aan het blindstaren, denk ik, op de zonsverduistering die op dit moment aan de gang is. En dus is er weinig ander nieuws. En het andere nieuws dat er dan wel is, is meestal komkommernieuws. Daarom geef ik de Gouden Komkommer aan het zotste nieuws van de dag. Hij staat hier vlak voor mijn neus te blinken. Hij zou het nog één dag moeten uithouden, die Gouden Komkommer, want morgen is de laatste keer. Ik denk wel dat het gaat lukken. Hij is een klein beetje aan het inzakken. Misschien kan je het zien op de webcam, maar ik denk dat hij nog wel één dag gaat meegaan. Vandaag alleszins zeker wel. En ik moet hem opsturen naar Groot-Brittannië. Want daar heeft een schoonmaakster een marsreep, zo'n snoepreep, gevonden uit het gezegende jaar 1991. Dus maar liefst 35 jaar oud. Nu, dat was mijn eerste gedacht. Amai, die vrouw heeft al lang niet meer gekuist. Maar het was een schoonmaakster van een schoonmaakbedrijf dat gespecialiseerd was in het leeghalen van leegstaande huizen. Vandaar dus. Nu, het strafste aan dat verhaal is dat crimflation een bitterzoete realiteit is blijkbaar. Want die reep die die vrouw gevonden heeft uit 1991 is een heel stuk groter dan de repen die je vandaag in de winkel vindt. Die antieke reep die weegt zo'n half keer meer dan wat je vandaag koopt en kostte destijds ook een heel stuk minder. De producent van Mars hebben ze om een reactie gevraagd en die probeert zich er uiteraard uit te lullen door te zeggen dat ze de repen hebben aangepast aan de vraag van de consument. Dan denk ik, wat een ontzettende bullshit is dat. Ik ken echt niemand die zegt, oh, ik zou graag een kleinere chocoladereep hebben. Enfin, crimflation, het is een feit. Bewijs daarvan, een Marsreep uit 1991.

0: Je favoriete ochtendduo is terug.
1: Onze vakantie zit er bijna op, maar we zijn compleet uitgerust.
2: Maar we zijn niet lui geweest, hè Sven. We hebben van alles voorbereid voor jullie.
1: Maandagochtend meteen al een grote verrassing.
2: Want ook seizoen 11 van Sven en Anke gaan we vieren.
0: Sven en Anke. Maandag tussen 6 en 10 bij Joe.
3: Mannekes,
1: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
3: Is het nee?
4: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel?
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: U2 en The Sweetest Thing. En The Sweetest Thing is op dit moment waarschijnlijk in goed gezelschap naar de eclipse kijken. Bart uit Heusden-Zolder die stuurt dat de zonsverduistering ook goed aan de gang is daar in Limburg. En ook Sonja uit Turnhout die stuurt een mooie foto van de eclipse daar. Ik heb net ook al eens gekeken. Nooit zomaar in de volle zon kijken. Hè. Altijd met zo'n brilletje op, want anders kan je misschien schade krijgen aan je ogen. Nu, we doen elke avond van Sunset Request hier bij Joe. De ideale plaat om de zonsondergang muzikaal te begeleiden. Maar ja, we hebben dus vandaag ook die andere unieke gebeurtenis die zich nu aan het voltrekken is. Die eclipse met om 20:13 het hoogtepunt van de eclipse. Dan is 90% van de zon bedekt door de maan. Dus laten we dan vandaag ook misschien maar eens een eclipse request doen. Ik zoek dus het perfecte nummer om te draaien als straks om 20:13 90% van de zon bedekt is door de maan. Waar denk je aan? Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: Dit

0: We're Forever Young. Leuke nieuwe single van DJ Licious en Milo hier bij Joe. En ondertussen denk je dat bij de meeste mensen de bingo kaart helemaal vol was.
1: De Playlist Bingo.
0: Jazeker, de Playlist Bingo. Dat was volgens mij sowieso het geval bij Iris.
2: Bingo!
0: Bij Christophe.
3: Bingo!
0: Bij Sandra.
2: Bingo.
0: Ja, allemaal bingo. En ook bij Lisbeth. Lisbeth, je had ook een
2: bingo.
0: Boodschap. Jazeker! Hopla, Lisbeth uit Hamme. Goedenavond, Lisbeth.
4: Goedenavond.
0: Een aangename kennismaking, want ik heb je nog niet veel gehoord, want het moest heel snel gaan hier in de studio.
4: Ja, het moest heel snel.
0: Jij woont in Ham, in het mooie Limburg. Ben je ook naar de zonsverduistering aan het kijken, want hier in Vilvoorde zie ik dat het toch echt al wel een pakje donkerder is dan pakweg een kwartier geleden.
4: Hier is nog niet donkerder, maar het is al bezig hier.
0: Het is al bezig. Heb je een brilletje opstaan? Of,
4: Ja, we hebben zo'n lasting voor ons over.
0: Ah, oké. Ja, dat mag ook. Hè. Dat is nog beter zelfs, denk ik. Dat is een echt dan.
4: Ja.
0: Hey, je hebt ondertussen meegespeeld met de Playlist Bingo. Je hebt je 6 vakjes aangetikt en op het juiste moment de kaart doorgestuurd. Dus dat diner voor 2 in het Atomium Restaurant, dat is voor jou. Wie ga je meenemen, Lisbeth?
4: Ja, ik ben je man.
0: Uwe man? Ja.
4: Ik ben er zeker van.
0: Onderlichte dwang misschien.
4: Ja,
0: ik sta naast. Oké, dan zou ik ook niet anders durven. Ga je vaak op restaurant of is het maar iets wat je heel af en toe doet?
4: Wow,
0: één keer per week. Oh, dat vind
4: ik. En vooral.
0: Dat vind ik nogal vaak. Daar kom ik lang niet aan.
4: Restaurant.
0: Je gaat uit eten, bedoel je.
4: Voilà.
0: Ja, voilà. Ah, wel, en dan mag je nu dus naar het Atomium Restaurant op onze kosten. Heel veel plezier daar, hè. Dag, Lisbeth.
4: Dag. Ja, dankjewel.
1: Dag. Bingo.

0: En terwijl de eclipse zijn hoogtepunt bijna bereikt, gaan wij zo meteen voor de laatste keer samen op reis. Zweden is vanavond onze hitbestemming. De Pretenders en Barry White krijg je ook nog. Eerste nieuws van 8, dit is Nico Bosteels.
1: Goedenavond, de zon verdwijnt achter de maan. Zilver voor Roos van Otterdijk op het EK zwemmen. En Romelu Lukaku reageert op zijn transfer. Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar over ons land. Wel geen volledige. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. En veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje. En ze zagen zo wat 3 kwartier geleden hoe het allemaal begon.
2: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
3: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Hij is hem nu zo aan het opschuiven tot dat 90% bedekt zou zijn.
1: Nou, die hapjes zijn ondertussen al een groter stuk geworden. Hoogtepunt van die zonsverduistering is over een kwartiertje ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom van de jongen van 7, hij wordt verdacht van moord. En om de moeder van Hamza en een vriendin van haar. Zij zitten in de cel voor schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd daar 2e in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net ietsje sneller. Je hoort van Otterdijk.
4: Natuurlijk super trots. Het was echt een super mooie wedstrijd. Maar goed gezongen, alles weer op zijn plaats. Beter hadden we het nog maar niet kunnen, dus echt gewoon tevreden van.
1: Nou, van Otterdijk moest kort daarna opnieuw het bad in voor de 100 meter rugslag. Daar kon ze zich niet plaatsen voor de finale. Sarah Dumont staat wel in de finale van de 200 meter vrije slag. Zij zwom de 5e tijd van alle halve finalisten. Ook al in een nieuw Belgisch record en dat is extra speciaal voor haar. Want het vorige record stond op naam van haar zus. En rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer en hij is trots en hij kijkt er naar uit.
5: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
1: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen is de zon helemaal terug. Tot 35 graden halen we dan. Dat is ook vrijdag zo. In het weekend wordt het wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
0: 1 file staat er nog op onze snelwegen. Op de E40 richting kust moet je nog 10 minuten aanschuiven tussen Jabeke en Gistel.
6: Dit is Joe.
7: Met Stijn Smits.

Happy Tenders and Don't Get Me Wrong. Ondertussen stromen de mooie foto's van de eclipse binnen hier in de Joe-app. En ik had naar aanleiding van de eclipse ook gevraagd naar suggesties voor een eclipse-request. Je weet dat we elke avond een sunset-request doen, maar vandaag doen we er gewoon een eclipse-request bovenop. Ik kreeg al heel leuke dingen binnen, waaronder deze. Ja, die vond ik wel goed gevonden. Dirk uit Tongeren stuurde Ray of Light van Madonna. Het is inderdaad een Ray of Light dat we binnen een paar minuten nog gaan zien. 90% van de zon gaat dan bedekt zijn. Dus 10% Ray of Light krijgen we nog. Goeie suggestie. Deze uiteraard ook. Die zag ik van mijlenver al aankomen. Total Eclipse. Aha, of the Heart van Bonnie Tyler. Onder andere Lieve uit Teerlijk, Els uit Leden, Saskia uit Heinsberg, Anne uit Geetbets stuurde die door. En nog een heleboel andere. Dat was echt wel de plaats die ik het vaakst binnenkreeg. Dit vond ik ook wel een hele leuke. Ja, want het wordt inderdaad wel echt donker nu. Fear of the Dark van Iron Maiden. Diego uit Zulte stuurde die door. Lekker stevig. Ja, dat is ook een goeie. Moonlight Shadow, ook een hele leuke van Mike Oldfield. Linda uit Antwerpen stelde die voor. Ja, ik heb nog niet gekozen. Ik weet nog niet welke ik precies ga draaien. Dus als je nog suggesties hebt voor het Eclipse Request, dan kun je dat nog bezorgen in de Joe-app. Zometeen gaat het gebeuren. Het hoogtepunt om 8:13. Eerst krijg je nog Colby Kai.

0: Een overlever van de eclipse van 99. En ik weet nog dat ik dat toen heel bevreemdend vond, dat het zo in het midden van de dag was dat toen het donker werd. En nu heb ik dat gevoel weer. Het is al wel niet meer midden van de dag, maar het is toch raar, hè? Kijk je buiten, het is zo precies alle hemelschemeravond. Bijna is het zover het hoogtepunt van de eclipse van 2026. En ik had gevraagd om leuke suggesties door te sturen voor een Eclipse Request. Zo'n plaat die perfect past bij de eclipse van dit jaar. Ik heb Olivier uit Dilbeek aan de lijn. Dag Olivier.
1: Goedenavond.
0: Zeg Olivier, ben jij het schouwspel ook in het oog aan het houden of heb je geen brilletje kunnen bemachtigen?
1: Ik heb geen brilletje kunnen bemachtigen, maar... Ik was op de baan richting Gent en ik zag op alle bruggen veel volk met brilletjes aan het kijken.
0: Ah, is
1: en
0: echt?
1: De zonsverduikingen. En
0: cool.
1: Zelfs luchtballons hier in de regio.
0: Ah, het is een collectief gebeuren. Hè. Hey Olivier, je hebt daar misschien geen brilletje, maar je had wel een hele goede plaat die ik wel echt vond passen bij de eclipse van, die we nu aan het meemaken zijn. Vertel eens, waar had jij aan gedacht?
1: Ik dacht aan The Waterboys met The Hole of the Moon.
0: Ja, dat is een hele mooie. Het is sowieso een hele mooie plaat, maar hij past ook perfect bij het thema. Want de hele maan, het hele maangegeven staat nu op dit moment helemaal knal voor de zon, waardoor we die eclipse meemaken. Dus ik vond dat een prima plaatje. En het is ook gewoon een hele goede plaat, dus ik ga ze gewoon draaien. Bedankt voor de suggestie, Olivier.
1: Dank u wel.
0: Fijne avond nog.

The Hole of the Moon zit voor de zon en daardoor zien we die eclipse vandaag. Leuke suggestie van Olivier. Ik krijg ondertussen heel veel mooie foto's binnen. Onder andere van Katja, die stuurt een hele mooie eclipsfoto door. Mia uit Vichten heeft ook een eclipsfoto doorgestuurd. En Tom, och arme Tom, die zit in Spanje. Ik hoop dat hij niet helemaal speciaal naar Ginder is gevlogen voor de eclips. Want er zitten wolken voor de zon daar. Hoe erg is dat? Och arme Michiel. Ja, hier in Vilvoort, ik ben net even naar buiten gelopen. Daarmee dat ik een klein beetje buiten adem ben, stonden ook een heleboel collega's die nog van dienst zijn, hebben we allemaal een eclipsbrilletje aan elkaar uitgeleend. En heb ik ook kunnen kijken naar dat prachtige schouwspel dat die eclips toch eigenlijk wel is. En daarmee kan ik officieel zeggen dat ik de eclips van 99 heb overleefd en die van 2026 ook. Zometeen bij Joe Barry White, nu eerst Shine.

0: Babette. En hoe dan ook, één file staat er nog. Die kun je vinden op de E40 richting kust tussen Jabbeke en Gistel. Daar moet je er nog steeds 6 minuten bij rekenen.
1: De hitbestemming.
0: Morgen, dan maken we samen een reis rond de wereld, want dan gaan we alle platen die in mijn valies hebben gezeten en die jullie door de douane hebben gelaten, nog eens een keertje draaien. Dat worden dus de muzikale souvenirs die we mee hebben gebracht uit Jamaica, uit Oostenrijk, uit Colombia, Duitsland, Canada. Enfin, al die landen waar we de afgelopen weken naartoe zijn gegaan. En vanavond, dan doen we er nog eentje bij. Want de laatste hitbestemming is Zweden. Het land van de meubelen die je zelf in elkaar moet knutselen. Het land van de fika ook. Dat zijn die koffiepauzes met iets lekker zoets erbij. En ook het land van uiteraard ontelbare hits. Want er zijn heel veel hits onze richting uitgekomen vanuit Zweden. Vooral dan in de jaren 80 en 90. En het zijn die hits die ik zoek. Hits van artiesten die geboren zijn in Zweden. Waar denk jij dan zo aan? Kan er alvast één opnoemen waarvan ik bijna zeker ga zijn dat die ertussen gaat zitten. Maar er zijn er nog heel veel meer. Laat je suggesties maar komen in de Joa.
1: De hitbestemming.

Destination Calabria van Alex Gaudino en Crystal Waters. En dat is die van Gypsy Woman, hè, die Crystal Waters van La-da-di-la-di-da. Zometeen eens kijken wat voor leuks jullie allemaal in mijn Zweedse valies willen droppen. Eerst in excess.

0: Access. You wanna my kind. Need you tonight. Let's
1: go! De hitbestemming.
2: De hitbestemming, de laatste hitbestemming van deze zomer. Want ik zei het net al, morgen dan gaan we alle platen die door de douane zijn geraakt van alle hitbestemmingen die we gehad hebben van de afgelopen week nog eens netjes naar elkaar draaien. Er ontbreekt nog eentje en dat was de hitbestemming van vandaag. Dat is Zweden. Heel veel, maar echt heel veel hits zijn uit Zweden gekomen. Dit is een greep uit het aanbod dat onder andere binnenkwam in de Joe-app. Daar kunnen we niet omheen. Er zal alvast één plaat in mijn valies gereserveerd zijn voor deze band. Dat kan niet anders, hè. ABBA. Onder andere Brenda uit Antwerpen, Tasha uit de Pannen en echt nog een shitload aan andere mensen stelde ABBA voor. Gimme, gimme, gimme bijvoorbeeld. Die kan in mijn valies, maar deze kan ook in mijn valies. Jeroen uit Almere, Nederland, die stuurt... Zweden, je hebt zoveel keuze, je kunt haast geen verkeerde keuze maken... maar mij schiet nu te binnen Robin en Dancing on My Own. Ja, dat is ook wel een hele mooie. Zo'n beetje moderner, mag er ook altijd in. Ja. Kunnen we eigenlijk ook niet omheen. Rockset, suggestie onder andere van Filip uit Kontig, Mireille uit Oudsbergen... en nog een heleboel andere... Het zijn er eigenlijk al twee die er al zeker in moeten. Het wordt moeilijk. Die natuurlijk ook. Twee keer won het Songfestival voor Zweden. Loreen. Ja, dan moet die er eigenlijk.

met Cotton Eye Joe. En dan zit er ook nog eens Joe in de titel. Ja, dat is ook wel een hele schone. Oh, lieve mensen, ik heb veel te veel goede platen en ik heb maar 4 plekjes in mijn valies. Hoe ga ik dat in godsnaam oplossen? Straks na 9 uur, dan weet je.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Die zouden normaal gezien op 8 oktober in de Roma in Antwerpen een optreden geven, die Sixpence, None the Richer. Maar dat is geannuleerd. Eerder deze zomer overleed namelijk hun bassist Justin Carey op 50-jarige leeftijd. Hij kreeg een beroerte en overleefde die niet. En de groep zag het logischerwijs niet zitten om die geplande tournee af te werken.
1: Joe's Sunset Request.
0: De eclipse is ondertussen over zijn hoogtepunt heen en dus is de zon weer in volle glorie min of meer te bewonderen. Alleen duurt dat nog maar even, want zometeen gaat die zon weer onder. Dat zal vandaag om 8:08 zijn en ik ben zoals altijd op zoek naar een ideaal nummer om die zonsondergang muzikaal te ondersteunen. Ja, ik geef veel huiswerk vandaag, maar ja, ik kan er ook niet aan doen dat er heel veel dingen samenkomen op dit moment. Sunset Requesters, dat mag een plaatje zijn met zon of sun in de titel, maar dat moet niet. Gisteren hadden we zelfs Dancing in the Dark van Bruce Springsteen, omdat als de zon ondergaat het uiteraard donker wordt. Wat mag het vandaag zijn als Sunset Request? Suggesties zijn altijd welkom in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

0: sterven. En een uur later, rond 8:15, was er dan het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
1: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
2: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt de bol ervoor komen.
0: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk op die mensen. En ook op onze collega en VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket.
3: Je hebt tranen in je ogen, hè Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
4: Geweldig, hè.
3: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
0: Nou, we zijn hier toch ook even gaan kijken op het dak van ons gebouw dan. Het is nog niet voorbij allemaal, want vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien en dat is ook de volgende nacht zo. In Brussel ligt het metroverkeer stil op twee lijnen omdat er rook hangt. Dat meldt de vervoersmaatschappij, MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is, maar de MIVB waarschuwt wel dat de hinder daar lang kan duren. En landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie, maar vanaf nu dus wel. En daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon, 35 graden. Dat is ook vrijdag zo en in het weekend wisselen bewolkt en kans op onweersbuien.
5: Eén file staat er nog, die kun je vinden op de E40 richting kust tussen Jabeke en Gistel. Moet je er nog 5 minuten bij rekenen.
6: Dit is Joe
7: met Stijn Smits.

0: Amy Winehouse.
1: Joe's Sunset Request.
0: We hadden al een zonsverduistering en hebben ook nog eens een zonsondergang. Dat ene is wat unieker dan het andere. De zonsondergang is er natuurlijk elke dag. En dat vieren we hier bij Joe op de zomeravond met een Sunset Request. Vandaag moet ik daarvoor richting Zeetje. Daar zit Nathalie. Goedenavond, Nathalie.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Ja, ik krijg dan zo van die berichtjes binnen en dan denk ik, ah ja, dat nummer vind ik wel leuk. En dan bel ik die op en dan zie ik in het profiel bij de meeste mensen ook een foto staan. En dan denk ik, ik ken die.
2: Ja, dat klopt. We hebben elkaar veel gezien op Joe Paradise.
0: Ja, je was een vaste klant elke avond. Dan zag ik zo in mijn ooghoek in de verte twee dames zitten in zo'n strandstoel. Genietend van een cocktail of een mocktail, ik weet het niet. En elke avond waren jullie er weer. Jullie hebben een band met de zee, of hoe moet ik dat zien?
2: We komen graag naar zee, dat geeft rust. Ja. En met Joe erbij is dat fantastisch. Ja.
0: Maar nu zitten jullie er ook, hè? Wij zijn weg, maar jullie zijn er nog.
2: Dat klopt, ja. We zijn naar hier gekomen voor de eclipse en nu voor de mooie, prachtige zonsondergang weer te zien.
0: Ja, want hier in Vilvoorde is het op dit moment zover. Nee, binnen een minuutje, maar aan de zee is dat het ietsje later. Dus jullie zien ze nog daar, boven de zee?
2: Ja, zeker en vast. Okay. Het is nog boven de zee.
0: Ah ja, alright. Dan ga ik jouw Sunset Request draaien. Dan kun je daar genieten van jouw lievelingsplaat. En dan ook meteen van die mooie zonsondergang. Waar had je voor gekozen, Nathalie?
2: Van Lana Del Rey.
0: Ja.
2: Summertime Sadness.
0: Summertime Sadness. Ja, dat is echt zo'n plaat die zo'n heel weemoedig zomersgevoel kan oproepen, hè?
2: Ja. Dat doet deugd.
0: Ja, zeker. Past perfect bij de zonsondergang, dus ik ga die draaien.
2: Ja, zeker.
0: School daar aan Zeetje en Nathalie.
2: We gaan dat zeker doen en we gaan genieten met Joe op de achtergrond.
0: Alright, dag!
1: Joe's Sunset Request.

morgen vroeg om 6:27. Dan is die sunshine waar deze Jimmy Cliff over zingt er weer. Want dan komt de zon weer op. En morgen wordt sowieso een leuke dag. Want dan is het ook de eerste dag van Rijvers, het familiefestival in Lievegem. En we gaan morgen en de rest van het weekend ook regelmatig.

0: Alex Warren hier bij Joe met Passenger. We hebben nog één ding te doen vanavond en dat is dit.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: We hebben deze zomer al samen heel wat mooie reizen gemaakt de afgelopen weken. Van Brazilië tot Noorwegen en van Hawaii tot Zwitserland. En morgen tussen 8 en 10, dan maken we een reis rond de wereld. Dan hoor je alle platen die we vanuit al die bestemmingen als souvenir mee naar huis hebben genomen. Nog eens na elkaar. Er is er nog eentje die we moeten kiezen en dat is de Zweedse hit. Want Zweden was vandaag de hitbestemming. Ik kreeg er straks heel veel goede suggesties binnen, maar ik kreeg er nog binnen de Cardigans, Eagle Eye Cherry, Emilia met haar Big Big World, Licky Lee, Charlotte Nielsen die in 1999 het Songfestival won, Agnes met Release Me, enfin, te veel om op te noemen, want ja, Zweden, dat is natuurlijk een land van de popmuziek. Heel mooi land trouwens ook. Zweden mag ik bijvoorbeeld de archipel van Göteborg aanraden. Dat zijn de eilanden daar en vooral de zuidkant van de archipel heeft prachtige eilanden waar auto's niet zijn toegelaten, dus als je houdt van heerlijk wandelen, dan kun je daar zeker eens naartoe. Maar goed, ik ben geen reisbureau. Ik was vooral op zoek naar Zweedse hits. 4 heb ik er in mijn valies gestoken. En als strenge douaniers mogen jullie er maar eentje de grens overlaten. En dat doe je door je stem uit te brengen in de Joe-app. Dit zijn de keuzes van vandaag. Daar kon ik niet omheen. ABBA moest er sowieso in. The winner takes it all. Daar kun je voor stemmen. Een voor de hand liggende keuze, maar je kunt ook voor iets anders gaan. Iets nieuwers bijvoorbeeld. Ze schonk Zweden 2 keer de Eurovisie-overwinning in 2012 en in 2023. Dus die moest zeker ook in mijn valies. Loreen en Euphoria. Dat is Zweedse hit nummer 2. Dit is nummer 3. Daar kon ik eigenlijk ook niet omheen. Roxette en Joyride. Een van die echte typische exportproducten uit Zweden. Dat is nummer 3. En dan had ik nog plaats voor eentje. En dat is deze geworden. Jazeker. Luchtgitaar spelen en luid op meebrullen. Europe and the final countdown. Dat is keuze nummer 4. Ik weet het, het is vandaag echt een hele moeilijke. En ik zie nu al dat de platen een klein beetje aan elkaar gewaagd zijn. Gaan jullie voor ABBA, voor Loreen, voor Roxette of voor Europe? Stemmen kan in de Joe-app.
1: De hitbestemming.

0: Rob de Nijs. En zijn bangerhart hier bij Joe. Eén file staat er nog altijd op de E40 richting kust. Tussen Jabeke en Gistel komen er 10 minuten bij.
1: Let's go! De hitbestemming.
0: We hadden nog één ding af te handelen vanavond. De hitbestemming Zweden was dat vandaag. Jullie hadden de keuze tussen ABBA, Loreen, Roxette en Europe. Eén plaat deed niet echt mee, de andere drie wel. Die plaat die niet meedeed, vond ik toch wel een beetje verrassend, was Loreen met Euphoria, want dat is toch een plaat als we die draaien dat we altijd heel veel hartjes krijgen in de Joe-app. Maar ze is vandaag geëindigd met slechts 7% van de stemmen. Op de derde plaats, met 26% van de stemmen, Europe and the Final Countdown. Dat betekent dat het ging tussen ABBA en Roxette. En het was op een gegeven moment echt nog heel spannend, want ze stonden gelijk. Maar uiteindelijk is er toch eentje net overgewipt. De nummer 2 haalde 31% van de stemmen. De nummer 1 36%. Was dat Roxette of was dat ABBA? We gaan eens luisteren. Dit lijkt niet echt Roxette te zijn. Een logisch gevolg daarvan is dat het ABBA is. The winner takes it all. Ja, het zat in de titel eigenlijk, hè? The winner takes it all. En denk eraan, morgen tussen 8 en 10, dan gaan we al die platen van al die mooie bestemmingen die we deze zomer bezocht hebben, nog eens netjes na elkaar draaien. Van Puerto Rico tot in Australië en alles wat daartussen lag. En deze, die draaien we morgen dan nog eens, want die heeft vandaag gewonnen. Uit Zweden, ABBA.

bestaan dus nog altijd. Hè. Allee, ik moet eigenlijk zeggen, ze bestaan opnieuw. En ze gaan binnenkort ook weer toeren. Met de focus op hun eerste drie albums. De periode waar ook deze The Promise You Made uitkomt. Op 23 mei 2027 volgend jaar, dat is een zondag, dan staan

Chris Isaak in Wicked Game. Deze week doen we nog van Joe Summer hier bij Joe tot en met zondag. Maar vanaf maandag dan start het nieuwe radioseizoen beter bij Joe. Dan zijn de kok en de koning er ook weer s'avonds. En ook Sven en Anke komen terug in de ochtend. Hun 11e seizoen alweer, hoe mooi is dat? En Sven en Anke die gaan ook weer elke ochtend koffie tanken. Dus als jij samen met je collega's of met je padelclub of je koffiekletsgroepje eens een keertje de muziek wil kiezen hier bij Joe, meld je dan zeker aan voor koffie tanken met Sven en Anke. Je weet dat je dan naast de muziek die je hebt gekozen ook nog zo'n exclusieve koffiemok van Sven en Anke krijgt. Je drie favoriete platen die kun je doorgeven via joe.be of in de app. En vanaf maandag zal je dag bij Joe dus weer heel vertrouwd klinken. En wij gaan op de redactie ook weer moeten dealen met dat geflipte brein van Anke. Zou dit nummer dan eigenlijk geschreven zijn voor haar? Girl Crazy? Ja nee, dan moest het eigenlijk Crazy Girl zijn. Hot chock.

Chaka Khan en I'm Every Woman. Veel was er te doen vandaag over de eclipse. Ja, het is natuurlijk een heel mooi spektakel, maar het echte spektakel, dat moet vandaag nog beginnen. Want zometeen als ik naar huis rijd, dan ligt mijn slaapzakje klaar en mijn lichtbedje in de tuin. En dan ga ik naar boven turen, want elk jaar op 12 augustus, dan zijn er vallende sterren te zien. En het is een prachtige open hemel vanavond, dus ik ga genieten van vallende ster na vallende ster. Zo rond 11:30, 12:00, dan begint het. Het hoogtepunt zit rond 1:00, 2:00. Dan lig ik ondertussen al wel weer in mijn bed. Maar het is toch superleuk om dat elk jaar mee te maken. Dus dat ga ik zo meteen doen. Eerst ga ik nog een keertje de Red Hot Chili Peppers draaien. Die hebben nog even vakantie, maar dan is het ook voor hen weer werken geblazen. In september dan gaan ze namelijk beginnen aan een nieuw album. Dat heeft de drummer Chad Smith onlangs in een interview gezegd. Wanneer dat klaar zal zijn, dat is nog niet geweten. Ondertussen doen we het nog met hun classics, zoals deze Californication.

0: Een uur later, rond 7:15, was er dan het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met zo'n speciaal brilletje.
1: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
2: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt de bol ervoor komen.
0: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte daar duidelijk indruk. Ook op onze collega en VTM Nieuwsjournaliste Louise Buket.
3: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
4: Geweldig, hè.
3: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
0: En de volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Dat is nog een tijdje. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie, maar vanaf nu dus wel. Op het EK Atletiek in Birmingham is Daniel Segers daarnet 8e en laatste geworden in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Europees recordhouder Hudson Smith won en pakte zijn 3e Europese titel. Op de 110 meter horde konden zowel Zeno van Eijchem als Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijchem werd nipt 3e in zijn halve finale, wel in een nieuw persoonlijk record, maar dat was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari die maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende een contract tot en met het WK 2030. Xavi is 46, hij was onder meer speler en trainer bij FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. En in het weekend wordt het wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
5: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Sinds ze is begin vorig jaar woordvoerder van Trump, met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Na de zonsverduistering passeert vannacht de grootste meteorenregen langs de aarde. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania.
2: De aarde gaat eigenlijk de komende uren door een stofwolk vliegen van stofjes afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan

0: in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakkari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakkari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de teamkamp staat Dai Keita Halfifeg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe 4e tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
1: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
2: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
1: Daniël Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden, zondag zo'n 25 graden.